0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Mis niets van Rock Werchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
3: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
4: Powered by KBC.
5: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
6: Clara, live.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Motorpech en Nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

0: Continuo. Het is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een kleine verkeersboete kost vanaf vandaag 10% meer. Wie wat te snel rijdt in een zone 50 zal €64 betalen in plaats van €58. En er komt ook 10% bij voor gsm'en achter het stuur en dronken rijden. Maar volgens verkeersinstituut FIAS is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt, zegt Stef Willems.
1: Je moet ook blijven sensibiliseren, je moet ook de infrastructuur blijven aanpassen en je moet ook zorgen voor aangepaste straffen. Men heeft bijvoorbeeld nu, als je boven de 0,8 promille zit, ben je ook meteen je rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Tot 3 jaar geleden was dat bij 1,5 promille. Ja, dat is meteen zorgen, hoe raak ik morgen op mijn werk, hoe breng ik de kinderen naar de hobby's. Dat heeft wel degelijk een grotere impact dan een overschrijving doen en een paar €100 kwijt zijn.
0: Vanaf vandaag rijden de bussen van de lijn volgens een nieuwe dienstregeling. Bij 1 op de 3 lijnen zijn er wijzigingen doorgevoerd. Ze werden samengevoegd, ingekort, omgeleid of er zijn haltes geschrapt. 40 lijnen verdwijnen helemaal. Dat komt door besparingen en daar was de voorbije maanden al veel protest tegen van reizigers, gemeenten en mobiliteitsorganisaties. In verschillende Europese landen, ook in België, zijn er huiszoekingen geweest. Dat was in een onderzoek naar politieke partijen die Europees geld misbruikt zouden hebben. Vooral de voormalige uiterst rechtse fractie Identité et Démocratie komt in het vizier. Daar zaten het Franse Rassemblement National, het Nederlandse PVV en het Duitse Alternatieve für Deutschland bij. Volgens de Franse krant Le Monde wordt er gekeken naar de uitgaven van die vroegere Europese fractie. Het zou gaan om meer dan €4 miljoen aan Europees geld dat onrechtmatig uitgegeven is. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich net geplaatst voor de 8e finales. Mexico versloeg Ecuador met 2-0. Frankrijk won tegen Zweden met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer. De Fransen spelen in de volgende ronde tegen Paraguay, dat Duitsland uitschakelde. En ook Noorwegen gaat door na een 2-1 overwinning tegen Ivoorkust en met een beslissend doelpunt van Haaland. Noorwegen speelt in de 8e finales tegen Brazilië. De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman heeft zijn ontslag aangekondigd na de uitschakeling van Nederland op het WK. Nederland verloor gisteren tegen Marokko na strafschoppen. Er kwam veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hij zelf. De dag start meestal zonnig, daarna meer wolken met hier en daar een bui en tussen 21 en 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen. Vrijdag is het droog en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuou. Het is 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gemeenten waar een minister of parlementslid woont, halen meer subsidies binnen. Verkeersboetes worden duurder en Frankrijk, Mexico en Noorwegen gaan door op het WK. Gemeenten waar Vlaamse ministers en parlementsleden wonen, krijgen meer subsidies van de overheid dan andere gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent over subsidies tussen 2004 en 2023. Gemiddeld is dat een kwart meer subsidies voor de gemeente waar een minister woont en 8,5% bij een parlementslid. Er zijn wel verschillen tussen politici onderling, zegt onderzoeker Benjamin Descamps van de UGent.
1: Wij zien dat het effect vooral te situeren is bij ministers die op het lokale niveau een sterk carrièrepad hebben uitgebouwd als minister of als schepen. We zien dat effect eigenlijk niet terugkeren bij ministers die van buiten de politiek zijn gerecruiteerd uit het bedrijfsleven.
0: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz vindt het normaal dat politici ijveren voor investeringen in hun eigen regio. Een kleine verkeersboete kost vanaf vandaag 10% meer. Wie iets te snel rijdt in een zone 50, zal €64 betalen in plaats van €58. En er komt ook 10% bij voor gsm'en achter het stuur en rijden als je te veel gedronken hebt. Maar volgens Verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt, zegt Stef Willems.
2: Je moet ook blijven sensibiliseren, je moet ook de infrastructuur blijven aanpassen en je moet ook zorgen voor aangepaste straffen. Men heeft bijvoorbeeld nu, als je boven de 0,8 promille zit, ben je ook meteen je rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Tot 3 jaar geleden was dat bij 1,5 promille. Ja, dat is meteen zorgen, hoe raak ik morgen op mijn werk, hoe breng ik de kinderen naar de hobby's. Dat heeft wel degelijk een grotere impact dan een overschrijving doen en een paar €100 kwijt zijn.
0: Vanaf vandaag rijden de bussen van de lijn volgens een nieuwe dienstregeling. Bij 1 op de 3 lijnen zijn er wijzigingen doorgevoerd. Ze werden samengevoegd, ingekort, omgeleid of er zijn haltes geschrapt. 40 lijnen verdwijnen helemaal. Dat komt door besparingen en daar was de voorbije maanden al veel protest tegen van reizigers, gemeenten en mobiliteitsorganisaties. En nog een nieuwe maatregel die ingaat op 1 juli. Een nieuwe groep werklozen verliest zijn uitkering omdat werklozen nog maximaal 2 jaar een uitkering kunnen krijgen. In totaal zijn er zo'n 43.000 mensen in België die vanaf vandaag geen recht meer hebben op een uitkering. Sisse Michiels, voor Vlaanderen gaat het zelfs om de grootste groep tot nu toe.
3: Dat klopt. Sinds januari worden eigenlijk al uitkeringen geschrapt. Eerst van de mensen die al meer dan 20 jaar werkloos zijn. Later volgden dan werklozen die al meer dan 8 jaar geen job hebben. En vanaf vandaag gaat het dus om mensen die al tussen de 1 en de 2 jaar een uitkering krijgen. In Vlaanderen zijn dat bijna 14.000 werklozen. Een deel daarvan zal een leefloon aanvragen bij het OCMW. Zo'n 10% heeft dat trouwens al gedaan. Maar die OCMW's en de VDAB hopen dat van deze groep meer mensen opnieuw aan de slag gaan. Meer dan bij eerdere groepen. Het gaat nu namelijk om gemiddeld jongere mensen en omdat ze minder lang geleden nog aan de slag waren, kunnen ze waarschijnlijk sneller terug de stap zetten naar een job.
0: Dankjewel voor de uitleg. In verschillende Europese landen, ook in België, zijn er huiszoekingen geweest. Dat gebeurde in een onderzoek naar politieke partijen die Europees geld misbruikt zouden hebben. Vooral de voormalige uiterst rechtse fractie Identiteit en Democratie komt in het vizier. Daar zaten het Franse Rassemblement National, de Nederlandse PVV en Vlaams Belang onder andere bij. Volgens de Franse krant Le Monde zou er meer dan 4 miljoen euro aan Europees geld onrechtmatig uitgegeven zijn. Sport. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich vanmorgen vroeg geplaatst voor de 8e finales. Mexico versloeg Ecuador met 2-0. Tom Boudewiel.
4: Het was even wachten op de laatste wedstrijd van de dag. Door een onweer boven Mexico City begon het duel een uurtje later. Mexico startte furieus tegen Ecuador en leidde na een half uur met 2-0. Na de pauze trok de thuisploeg zich terug en incasseerde voor de 4e keer in evenveel wedstrijden geen enkel doelpunt. Eindstand een verdiende 2-0.
0: Frankrijk won tegen Zweden met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer. Hij zit al aan 6 doelpunten op dit WK. De match werd gespeeld in New York, waar ook de finale plaatsvindt. En het doel is om naar daar terug te keren, zegt Mbappé.
5: Ik denk dat het objectief is om het plus loin possible. D'aller le 19 juillet, de revenir ici. EC de Gagné.
0: De Fransen spelen in de volgende ronde tegen Paraguay. En ook Noorwegen gaat door. Het won met 2-1 tegen Ivoorkust. Het beslissende doelpunt kort voor het einde was van Haaland. Noorwegen speelt in de achtste finales tegen Brazilië. En de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman heeft zijn ontslag aangekondigd na de uitschakeling op het WK. Er kwam veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Nederland liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hij zelf. En op Wimbledon is Serena Williams bij haar comeback uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor in 3 sets van de Australische Maya Joint, nummer 87 van de wereld en 20 jaar oud. Serena Williams is er 44 en won Wimbledon 7 keer. Het was al 4 jaar geleden dat ze nog eens een enkel wedstrijd gespeeld had. De dag start meestal zonnig, daarna meer wolken met hier en daar een bui en tussen 21 en 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen. Vrijdag is het droog en zonnig. Vooraan, gemeentes waar Vlaamse ministers of parlementsleden wonen, krijgen meer subsidies dan anderen. Vooral ministers die eerst lokaal actief waren, halen meer subsidies binnen voor een thuisbasis. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
7: Vandaag begint officieel de zomervakantie. En als u geen vakantie heeft of nog geen plannen, geen stress. Want zometeen krijgt u van mij weer een nieuwe tip waarvoor u niet eens het land uit moet. Maar eerst de belangrijkste bijzaken van het leven. Koffie en muziek natuurlijk.

Fluitend aan de dag beginnen met dit concerto van de Duitse componist Friedrich Witt en fluitist Patrick Gallois. En sopraan Laure Binon is ook al wakker, al zou ze ons in dit lied liever allemaal opnieuw in slaap wiegen. Powerful Morpheus, Let Thy Charms.

0: Twee keer sopraan Lore Binon en luitist Jurgen de Bruin. Eerst vroegen ze aan Morpheus om ons in slaap te wiegen. En daarna deden ze het voor alle zekerheid ook nog eens zelf met het Franse slaapliedje Bressarello. Maar ik hoop dat u intussen wakker bent.
1: Hidden Gems.
0: Want wij gaan deze zomer samen met u op zoek naar de mooiste plekken hier dicht bij huis. Uw hidden gems. Die verzamelen we allemaal op één kaart, zodat u er heel de zomer op uit kan trekken. Maar wij delen ook graag onze tips. Of tips van gasten die hier de voorbije tijd passeerden. Zoals Marianne de Bane. Zij is hoofdconservator Oude Kunst in M. Leuven. En dit is haar hidden gem.
2: Mijn hidden gem is de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw. Zoutleeuw is een klein dorpje. En in dat dorpje staat een enorme kerk die vol met schatten, met kunstschatten zit. En dat is heel bijzonder. Dus je komt binnen langs het portaal en komt meteen in een soort driebeukig gebouw, heel hoog ook. En die is recent ook gerestaureerd, waardoor je eigenlijk een beetje een idee hebt van hoe ze er in de middeleeuwen uit heeft gezien. Daar waren heel wat kleurrijke beschilderingen, bijvoorbeeld in de gewelven. En dat geeft meteen een heel speciaal gevoel. En daarnaast zit het natuurlijk bom vol met kunstwerken van altaarstukken over schilderijen, beeldhouwwerken, een enorme sacramentstoren in steen, een bronzen kandelaar. Het kan eigenlijk niet op. Ik vind het sowieso een fantastische kerk om te zijn, omdat het eigenlijk een van de weinige kerken is die niet door de beeldenstorm is vernield geweest, waardoor er eigenlijk bijzonder veel authentiek kunstpatrimonium nog aanwezig is in de kerk, waaronder ook een van de sculpturen die ik bestudeer voor mijn doctoraat, dat eigenlijk volgend jaar af zou moeten geraken, van een beeldhouwer genaamd Hendrik Roezen. Dat is de Sint-Leonardus. Dat is een beeld dat nog altijd elk jaar in een processie wordt meegedragen. Ik bestudeer vooral de beeldhouwer en niet per se het beeld, maar ik ben daar de voorbije jaren dus heel vaak gepasseerd in die kerk. De GPS leidt u eigenlijk zonder problemen naar Zoutleeuw. Er is trouwens ook een heel mooi natuurdomein in Zoutleeuw. Het is een klein dorpje, maar ze hebben eigenlijk alles wat ze nodig hebben.
0: GPS instellen dus op die prachtige Sint-Leonarduskerk in Zoutleeuw. De hidden gem van Marianne de Bane, hoofdconservator Oude Kunst in M. Leuven. En ja, zeker eens kijken op VRT Max, want daar vindt u onze kaart terug met alle hidden gems die we ondertussen al verzameld hebben. En deel zeker ook uw eigen favoriete plek, dan pinnen we die ook vast op de kaart.

Gitarist Yves Storms met een kleine fantasie. En bij deze componisten lijkt de tijd altijd iets trager te gaan. Bij Eleni Karaindrou, want dit is tot aan het nieuws van 7:30 nog een stukje uit de soundtrack die ze schreef voor Eternity and a Day.

0: Eternity and a Day, muziek van Eleni Karaindrou uit de gelijknamige film van Theo Angelopoulos. Het is 7:30, Sophie van der Donkt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Sophie, gemeenten waar Vlaamse ministers of parlementsleden wonen, die krijgen blijkbaar meer subsidies.
1: Ja, blijkt uit onderzoek van de UGent. Het kan wel een kwart aan subsidies schelen als er een minister in je gemeente woont en 8,5% bij een parlementslid. Zeker als die minister of dat parlementslid ook lokaal actief is geweest, als schepen bijvoorbeeld. Het is duidelijk dat ze ijveren voor die subsidies in hun eigen regio dan. Vanaf vandaag betaal je 10% meer voor verkeersboetes. Iets te snel rijden in een zone 50 komt ons nu op €64 boete te staan in plaats van 58. Verkeersinstituut Vias roept op om vooral meer te controleren, want dat werkt nog beter dan hoge boetes. Gastland Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK. Mexico versloeg Ecuador met 2-0. Frankrijk gaat vlot door na een 3-0 tegen Zweden met 2 doelpunten van Kylian Mbappé. En ook de Noren zijn er nog bij. Ze versloegen Ivoorkust met 2-1 dankzij onder meer een doelpunt van Erling Haaland. Het weer, de dag start meestal zonnig, daarna meer wolken met hier en daar een bui en tussen 21 en 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: Groen-voorzitter Ayman Horsch haalt de media. Dat moet je hem nageven. Zijn voorganger Bart Dont lukte dat niet zo goed, stelt Timmy van Diepen in het laatste nieuws. Horsch werd voor het oog van de camera opgepakt terwijl hij betoogde tegen de burgerdoden in Gaza. Maar hij betoogde wel waar dat niet mocht. De vraag is vooral waarom Groen zich nu zo profileert met de kwestie Gaza. Dat is toch geen groen thema. Wil Horsch van zijn partij een radicaal linkse concurrent van PvdA maken? Met de focus op het lot van Palestijnen riskeert hij wel kiezers van de partij te vervreemden. En net nu het nog eens over het klimaat ging, haalt Groen wel zelf zijn kernthema van de politieke agenda. Voor le faire. Is het niet stilaan genoeg geweest met die confrontaties tussen de Antwerpse politie en de Gaza-betogers? En ook tussen de N-VA en haar coalitiepartner Vooruit? Dat vraagt Chris van Marcinel zich af in Gazet van Antwerpen. De confrontaties tussen de Gaza-betogers en de Antwerpse politie zijn nog grimmiger geworden toen ook de Israëlische vlag weer aan het stadhuis werd gehezen. En die vlag drijft ook de spanning op binnen het stadhuis. Vooruit heeft nu voorstellen gedaan om het protocol te wijzigen voor de bevlagging van het Antwerpse stadhuis. Burgemeester Els van Doesburg zal met die suggesties aan de slag moeten en dus uit haar loopgraaf moeten komen. Dat had ze eigenlijk al eerder moeten doen, dan was het zover niet gekomen. Ze zal moeten praten met de organisaties die oprecht een vreedzame oplossing zoeken. Een burgemeester moet niet alleen het bestuursakkoord uitvoeren, maar moet haar ploeg ook door soms onverwachte stormen loodsen. Met de huidige houding van Van Doesburg wordt dat moeilijk. Toondoof, zo noemt Inge Gijs de Antwerpse burgemeester in de Standaard. Volgens haar zijn de Gaza-protesten en de discussie over de Israëlische vlag gaandeweg uitgegroeid tot polariserende symbooldossiers. Net omdat het stadsbestuur zich al 2 jaar bijzonder star opstelt, zonder veel empathie voor wie in Gaza lijdt. Dat voedde niet alleen de frustratie, maar ook de verbetenheid van de betogers. Zover had het niet moeten komen. Begrip tonen voor verschillende gevoeligheden is geen zwakte, maar een kerntaak van een burgemeester. Wie de macht heeft, moet niet polariseren, maar verbinden. Daar is de burgervrouw van de Scheldestad duidelijk niet in geslaagd. België heeft vooral een uitgavenprobleem, maar daarmee is niet alles gezegd. De spectaculaire groei van het aantal managementvennootschappen verdient ook een stevig debat, stelt Peter de Grote in de Tijd. Steeds meer werknemers kiezen die vluchtroute om de torenhoge druk op arbeid te ontwijken, waardoor de druk op wie in loondienst blijft alleen maar toeneemt. Dat is geen oplossing voor de begroting en ook zeker geen gezonde evolutie. Zolang de politiek geen grondige fiscale hervorming aandurft, blijven koterijen en sluiproutes de

Dat ondergraaft niet alleen de overheidsfinanciën, maar ook het draagvlak om belastingen te blijven betalen. Flexijobs zijn razend populair. Al meer dan 260.000 mensen klussen onbelast bij en met de uitbreiding naar bijna alle sectoren vanaf vandaag zal dat aantal alleen maar stijgen. Dat toont hoe groot de vraag is naar meer flexibiliteit op een arbeidsmarkt die vandaag veel te rigide is, ziet Adriaan Kartuyvels in het Belang van Limburg. Tegelijk blijven de vragen zich opstapelen. Missen we belastinginkomsten? Verdringen flexijobbers laaggeschoolden? En wordt regulier werk uitgehold? De uitbreiding lijkt daarom toch vooral een zoethoudertje voor bedrijven, meer dan een doordachte hervorming. Wat echt nodig is, is een grondige modernisering van een arbeidsmarkt die allang niet meer aansluit bij de realiteit van vandaag. Het is woensdag 1 juli, ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

Het Freiburger Barokorkest in een symfonia van Johann Christoph Friedrich Bach. En deze componist is afgelopen zomer 90 geworden. De man die 3 jaar op een rij bovenaan in onze Clara Top 100 stond. Arvo Pärt. En dit is een heel kort werk van hem, zijn Ave Maria.

Cellist Gavriel Lipkind met pianiste Alexandra Lubchansky en Prayer, het eerste deel uit de suite From Jewish Life van Ernest Bloch. En het is 7:15. Dit is Schubert.

Nikolaj Luganski met een impromptu van Franz Schubert. En als het wakker worden deze ochtend iets moeilijker gaat, dan is één espresso misschien niet genoeg. Maar gelukkig zijn deze blazers met zeven het Viotta Ensemble. En dit zijn ze nog met een serenade van Julius Röntgen. Tot aan het nieuws.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
0: Miles Davis. Hoe slaagde hij erin zichzelf telkens weer opnieuw uit te vinden?
2: You don't have to label it.
0: En wat maakte hem zo bijzonder?
2: I never suffer.
0: Ontdek het samen met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Naboe Klaarhout in Miles, Badass en Jazzycom. Zaterdag om 5 uur op Clara en VRT Max.
3: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gemeenten waar een minister of parlementslid woont halen meer subsidies binnen. Verkeersboetes worden duurder en Frankrijk, Mexico en Noorwegen gaan door op het WK. Gemeentes waar Vlaamse ministers en parlementsleden wonen krijgen meer subsidies van de overheid dan andere. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent over subsidies tussen 2004 en 2023. Gemiddeld haalt een gemeente een kwart meer subsidies binnen als er een minister woont en 8,5% met een parlementslid in de gemeente. Het is makkelijker voor politici die ook op het Vlaamse niveau werken om subsidies te krijgen, zegt onderzoeker Benjamin Descamps van de UGent.
4: Uit onze bevraging blijkt dat sommige ministers of parlementairen nu eenmaal de weg naar Brussel iets beter kennen. Ze kennen de oproepen beter, de criteria waaraan oproepen moeten voldoen. Het zijn dikwijls ook meer ervaren politici, bestuurders, die dus ja, voor hun stad of hun gemeente dat voordeel kunnen bewerkstelligen. Politici die zien het ook wel als hun taak om voor hun regio meer subsidies te verwerven.
3: Een kleine verkeersboete kost vanaf vandaag 10% meer. Wie iets te snel rijdt in een zone 50 zal €64 betalen in plaats van €58. En er komt ook 10% bij voor gsm'en achter het stuur en rijden als je te veel gedronken hebt. Maar volgens verkeersinstituut FIAS is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt, zegt Stef Willems.
5: Je moet ook blijven sensibiliseren, je moet ook de infrastructuur blijven aanpassen en je moet ook zorgen voor aangepaste straffen. Men heeft bijvoorbeeld nu, als je boven de 0,8 promille zit, ben je ook meteen je rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Tot 3 jaar geleden was dat bij 1,5 promille. Ja, dat is meteen zorgen, hoe raak ik morgen op mijn werk, hoe breng ik de kinderen naar de hobby's. Dat heeft wel degelijk een grotere impact dan een overschrijving doen en een paar €100 kwijt zijn.
3: Bij de lijn gaat vandaag een nieuwe dienstregeling in. Er zijn wijzigingen bij 1 op de 3 buslijnen. Ze werden samengevoegd, ingekort, omgeleid of er zijn haltes geschrapt. 40 lijnen verdwijnen helemaal. Dat komt door besparingen en daar was de voorbije maanden al veel protest tegen van reizigers, gemeenten en mobiliteitsorganisaties. En nog een maatregel die ingaat vandaag op 1 juli. Een nieuwe groep werklozen verliest zijn uitkering omdat de voorwaarden strenger geworden zijn. Voor Vlaanderen gaat het zelfs om de grootste groep tot nu toe. 14.000 mensen die geen recht meer hebben op een uitkering. Al sinds januari worden er uitkeringen geschrapt. Eerst bij de mensen die al het langst werkloos waren. En nu zitten we bij de vierde groep die nog niet zo lang zonder werk zit. De hoop is dat de meesten sneller weer aan een job geraken en minder een beroep zullen doen op een leefloon, zegt Nathalie De Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
6: Op dit moment hebben ongeveer 1 op 10 mensen uit de vierde golf een aanvraag gedaan bij het OCMW. Op basis daarvan zien we dat de groep meer divers is dan bij eerdere golven. Dus het gaat zowel om jonge mensen als oudere mensen, mensen met spaargeld, mensen zonder spaargeld. We gaan er in het algemeen van uit dat het gaat om een groep die toch wat een kortere afstand heeft tot de arbeidsmarkt en dat zij daardoor minder geneigd zullen zijn om bij het OCMW te komen aankloppen.
3: In Venezuela heeft een reddingsteam nog een jongen van 3 levend van onder het puin gered, 6 dagen na de aardbevingen daar. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers, maar de kans om nog mensen levend terug te vinden wordt elk uur kleiner. Het dodental is ook gestegen naar meer dan 1900. De wereldwijde temperatuur van het zeewater lag in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog, gemiddeld 21 graden. Dat blijkt uit waarnemingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. De wetenschappers schrijven de recordtemperaturen toe aan weerfenomeen El Niño en aan de klimaatopwarming. Er is al sinds februari een hittegolf in de zee en dat heeft grote gevolgen, zegt Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee.
1: Als die zee warmer is, kan die het land minder gemakkelijk afkoelen. En dus dat airco-effect door die oceaan, ja, wordt dan ook weer net iets minder. En telkens er een dergelijke marine hittegolf optreedt, zien wij toch wel een redelijk massale sterfte af en toe van plankton. Het zijn toch een belangrijke schakel in heel het ecosysteem en het hele voedselweb. Daar leeft al het andere leven vrijwel van. Zeker als je dan denkt aan vissen en zo. De visserij kan daar ook een effect van ondervinden.
3: Sport op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich vanmorgen vroeg geplaatst voor de achtste finales. Mexico versloeg Ecuador met 2-0. Frankrijk won vannacht tegen Zweden met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer. Hij zit al aan 6 doelpunten op dit WK. De match werd gespeeld in New York, waar ook de finale zal plaatsvinden. En het doel is om naar daar terug te keren, zegt Mbappé.
7: Ik denk dat het objectief is om het plus loin possible. D'aller le 19 juillet, de revenir ici. Essayer de gagner.
3: En ook Noorwegen gaat door. Het won met 2-1 tegen Ivoorkust. Het beslissende doelpunt kort voor het einde was van Erling Haaland. Hij zit aan 5 doelpunten. De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman heeft zijn ontslag aangekondigd na de uitschakeling op het WK. Er kwam veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Nederland liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hij zelf. De dag start meestal zonnig, daarna meer wolken met hier en daar een bui en tussen 21 en 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig. Vooraan gemeenten waar Vlaamse ministers of parlementsleden wonen, krijgen meer subsidies dan anderen. Vooral ministers die eerst lokaal actief waren, halen meer subsidies binnen voor hun thuisbasis. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd.
9: Taking old sounds to new places. MA-festival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
8: Espresso. Met Clara de Dekker.
10: En als u straks wil supporteren voor onze Duivels, dan kan een dubbele espresso misschien ook geen kwaad, want zij spelen vanavond pas om 10 uur tegen Senegal. En na die 5-1 tegen Nieuw-Zeeland liggen de verwachtingen natuurlijk zeer, zeer hoog. Misschien zelfs te hoog. Maar kijk, tot vanavond mogen we nog even dromen.

De finale uit de eerste serenade van Robert Fuchs door het Kölner Kammerorkester. En we zijn nog maar net bekomen van de vorige hittegolf, maar blijkbaar komt er alweer een volgende aan. Gelukkig zorgt de Lieve Trio zo meteen al voor een beetje verkoeling, want vandaag komt In Waves uit, een nieuwe animatiefilm gebaseerd op een graphic novel.

0: En passant par La Lorraine, een Frans kinderliedje door Claire Lefiatre en Le Poème Harmonique.
1: Oh captain, my captain.
2: What about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Lieve trio, goedemorgen.
4: Hey Clara, goedemorgen.
0: Hey Lieven, ja, ook tijdens de zomermaanden blijf jij ons voorzien van filmtips. En dat zal nodig zijn met al die hittegolven. Maar gelukkig, jij hebt een noodplan, want jij stuurt ons al meteen het water in vandaag.
4: Ja, klopt inderdaad. Naar In Waves, de titel alleen al is verkoelend. Mm-hmm. Een film gebaseerd op een graphic novel van de Amerikaanse A.J. Dungo. En dat is best wel een bekende graphic novel. Hij is oorspronkelijk in het Engels verschenen in 2019, maar daarna ook in een hele hoop andere talen vertaald, bijvoorbeeld in het Frans. En in Frankrijk is het ook een heel groot succes geworden. En dat verklaart waarschijnlijk ook wel waarom de verfilming nu uit Frankrijk en Franstalig België komt.
0: Ah, oké. Dus het is een Franse film, want het is wel een Engelse titel.
4: Er zijn twee versies eigenlijk. Dus hij is oorspronkelijk met Franse stemmen opgenomen door een Franse regisseuse, Fong Mai Nguyen. Maar er is meteen ook een Engelstalige versie gemaakt en die laatste kan je in de Vlaamse cinema zien, terwijl in Brussel zowel de Franse als de Engelse versie vertoond wordt.
0: Oké, dus we kunnen kiezen. Maar nog even over die graphic novel. Ik heb hem niet gelezen. Wat maakt die zo bijzonder? Want je zei dat het een groot succes was.
4: Mm-hmm. De combinatie van enerzijds de prachtige tekeningen, dus A.J. Dungo, de auteur, die werkt met maar twee kleuren, een soort appelblauw zeegroen en dan een meer sepia-achtige, bruinachtige kleur. Dus er gaat iets heel puurs uit van die tekeningen. Maar anderzijds is het ook een zeer ontroerend verhaal dat bovendien ook nog eens autobiografisch is. De maker heeft het allemaal zelf meegemaakt. Helaas, moet ik zeggen. Want het gaat over hoe hij op zijn 16e smoorverliefd werd op een meisje van zijn school, Kristen, een coole surfergirl, terwijl hij juist meer een introverte skater is. Maar hoe zij dan niet veel later zwaar ziek wordt en veel te jong sterft. En dat is trouwens geen spoiler of zo, want het wordt al heel vroeg in het boek duidelijk dat Kristen zal overlijden.
0: Oké, dus geen vrolijk verhaal. Heb jij het droog kunnen houden toen je de film
4: nee,
0: zag?
4: Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat is wel een van de grote kwaliteiten van de film. Het is een tearjerker, maar wel eentje in de beste zin van het woord. Hij slaagt erin om je volledig met de personages te doen meevoelen. Hoe conventioneel en vertrouwd het vooral ook soms wel wat aanvoelt. Waardoor de ontroering effectief als een golf over je heen slaat. Ik heb het zeker niet droog kunnen houden. Dus, en ik denk dat weinigen dat zullen kunnen bij deze film. En wat het trouwens nog ontroerender maakt, vind ik, is dat je in de graphic novel kon lezen hoe Kristen aan AJ vroeg om haar te laten voortleven in zijn werk. Ze wilde dat hij hun verhaal zou vertellen. En dat heeft hij dus ook gedaan door haar te tekenen. Mm. En nu wordt ze eigenlijk nog eens opnieuw tot leven gewekt, maar dan in bewegend beeld en in een medium dat waarschijnlijk nog veel meer mensen zal kunnen bereiken. Dus dat is een heel pakkende gedachte.
0: Ja, dus ze zijn er ook wel echt in geslaagd, vind je, om dat verhaal van die graphic novel nu ook naar het grote scherm te brengen.
4: Ja, het verhaal is inhoudelijk redelijk trouw overgenomen. Het zou ook raar zijn natuurlijk om dat niet te doen, aangezien het een waar gebeurd verhaal is. Maar de structuur is wel grondig herschikt. De graphic novel die was wat meer fragmentarisch en maakte meer sprongen heen en weer in de tijd. En dat is in de film nauwelijks het geval. Het is allemaal redelijk rechtgetrokken en alles wordt min of meer van A tot Z verteld. Er was in de strip ook een heel deel over de oorsprong van het surfen en dat hebben ze in de film enorm ingekort. Dus de film vertelt eigenlijk een meer traditioneel ziekteverhaal. Ik zei het er net al, redelijk conventioneel. Een verhaal dat volledig focust ook op de twee geliefden die afscheid van elkaar moeten nemen. Dat vind ik misschien een klein minpuntje aan de film. Het voelt qua scenario dus redelijk klassiek, maar er zijn wel gelukkig ook heel veel positieve punten hoor.
0: Oké, zoals?
4: De animatie. Ik vond het ongelooflijk mooi, ziet het eruit. Daar heeft de regisseuse het echt wel aangedurfd om toch haar vrijheid te nemen. Ze komt los van die monochrome aanpak van A.J. Dungo en ze gebruikt echt alle kleuren van de regenboog. Het is een film die bijzonder dynamisch oogt, heel kleurrijk en licht, met texturen die je bijna echt kan voelen. Dus ja, heel anders toch dan de graphic novel. Maar er zitten ook nog wel wat verwijzingen in naar de tekeningen van A.J. Dungo. Want wat ze in de film hebben toegevoegd is ook het maakproces van de graphic novel. Dus we zien de auteur zijn pijn verwerken in die tekeningen die hij maakt. En ja, dat zijn dus de tekeningen die je meteen herkent als je de graphic novel hebt gelezen.
0: Dus eigenlijk zijn dit gewoon twee tips voor de prijs van één. Lees het boek en bekijk de film In Waves vanaf vandaag in de bioscoop. Je ziet, Lieven, zelfs bij ons zijn de solden begonnen vandaag.
4: Inderdaad.
0: Dankjewel en tot volgende week.
4: Ja, tot volgende week. Dag.

Het duo Tallas van Guus Hermans en Wart Dore met Hideouts. En vergeet zeker niet om ons te laten weten waar u in de zomer graag uithangt. Want wij gaan deze vakantie met Clara op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. De beste hidden gems, die verzamelen wij allemaal op een grote kaart. En die kan u nu al terugvinden op VRT Max. Dus ga daar zeker eens kijken. Want wie weet ligt er ook wel zo'n verborgen parel bij u in de buurt.

0: Yes. Kom naar de solde in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Clara Live.
2: Ministers of parlementsleden wonen meer subsidies krijgen. Die ministers of parlementsleden zijn soms lokaal actief of actief geweest. En ze zeggen dat ze de oproepen en criteria om subsidies binnen te halen soms beter kennen, omdat ze ook werken op het Vlaamse niveau. Dat kan wel een verschil maken, want tot een kwart aan subsidies, meer zelfs als er een minister in je gemeente woont. De wereldwijde temperatuur van het zeewater lag in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog, gemiddeld 21 graden. Dat komt volgens wetenschappers door weerfenomeen El Niño en door de klimaatopwarming. Er is al sinds februari een hittegolf in de zee en dat heeft grote gevolgen. Als de zee opwarmt, kan ze minder verkoeling brengen aan land. En er sterft ook veel plankton, een belangrijke voedselbron voor zeedieren. Een nieuwe groep werklozen verliest vanaf vandaag zijn uitkering omdat de voorwaarden sinds begin dit jaar strenger zijn geworden. Voor Vlaanderen gaat het zelfs om de grootste groep tot nu toe, 14.000 mensen die geen recht meer hebben op een uitkering. Het weer meestal zonnig vanmorgen, daarna meer wolken met hier en daar een bui en tussen 21 en 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Blijf verwonderd.

Een stevige portie koperblazers. Altijd goed om mee wakker te worden in deze Briand voor Euphonium en Orkest van Peter Graham door het Symfonieorkest van Nieuw-Zeeland. En ik denk dat we daar beter even kunnen wegblijven na die 5-1 op het WK. Maar wat wordt het vanavond tegen Senegal? Ik ben heel benieuwd en u misschien ook. Dus pronostiekjes zijn altijd welkom in onze Clara-app.

En zo was het plots terug heel even winter met The Rose, een nummer uit het album Winter Songs van de Noorse componist Ola Gjello. En van een roos naar Rosa, Rosa's Enigma, nieuwe muziek van onze ex-twintiger, gitarist Haroon Iqbal.

Rosa's Enigma, nieuwe muziek van Haroun Iqbal en zijn kwartet Iknovara staat op zijn nieuwe plaat. Oh, Innocent Heart was vorige week onze laatste keuze van Clara van dit seizoen.

Tommaso Albinoni, hij werd wereldberoemd met zijn Adagio for Strings, maar dit was eens iets vrolijkere muziek van hem, een van zijn concerto's door Collegium Musicum 90.

prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Tongt. Bij de politie in Mechelen komt er een strafonderzoek om te achterhalen of jobstudenten taken hebben gedaan die alleen politiemensen mogen uitvoeren. Dat bevestigt het Antwerpse parket. De studenten zouden vertrouwelijke databanken hebben kunnen inkijken en ze zouden ook zelf processen verbaal hebben opgesteld. Dat is strafbaar. Als er een Vlaamse minister of een parlementslid in je gemeente woont, is de kans groot dat je gemeente meer subsidies binnenhaalt. Onderzoek van de UGent heeft dat uitgewezen. Het scheelt gemiddeld bijna een kwart aan extra subsidies met een minister in je gemeente. Die politici kennen het systeem vaak beter, zegt onderzoeker Benjamin Descan van de UGent.
1: Uit onze bevraging blijkt dat sommige ministers of parlementariërs nu eenmaal de weg naar Brussel iets beter kennen. Ze kennen de oproepen beter, de criteria waaraan oproepen moeten voldoen. Het zijn dikwijls ook meer ervaren politici, bestuurders, die dus ja, voor hun stad of hun gemeente dat voordeel kunnen bewerkstelligen. Politici die zien het ook wel als hun taak om voor hun regio meer subsidies te verwerven.
0: In Venezuela in Zuid-Amerika heeft een reddingsteam een jongen van 3 van onder het puin gered, 6 dagen na de aardbevingen daar. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers, maar de kans om nog mensen levend terug te vinden wordt elk uur kleiner. Pauline Lambert.
2: Juan Andrade kruipt met een lamp en een stofbril onder de brokstukken van zijn appartementsgebouw. De voorbije dagen heeft hij al 9 mensen met zijn blote handen van onder het puin gehaald, samen met andere vrijwilligers. Maar zijn eigen vrouw, dochter, moeder, zus en nichtje zijn nog vermist, net als tienduizenden anderen. Internationale reddingsteams kunnen niet overal gaan helpen, dus steken burgers zelf de handen uit de mouwen.
3: La fe es lo último que se pierde y nosotros aquí vamos a seguir trabajando hasta que podamos sacar todo. Venga o no venga gente, venga o no venga ayuda.
2: De kans om mensen nu nog levend terug te vinden is klein, maar Juan gelooft nog steeds dat hij zijn familie kan redden. Hij zegt dat hij zal blijven zoeken of er nu hulp komt of niet.
0: Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich vlot geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Zweden met 3-0. Noorwegen gaat ook door na een 2-1 overwinning tegen Ivoorkust. En ook gastland Mexico zit er nog bij. Het won met 2-0 tegen Ecuador. Bij Nederland neemt bondscoach Ronald Koeman ontslag na de uitschakeling van gisteren. De Nederlanders gingen eruit tegen Marokko na strafschoppen. En daar hebben de Rode Duivels in elk geval op getraind in aanloop naar een wedstrijd van vanavond tegen Senegal, zegt Charles de Ketelare.
4: Je weet dat in een knock-out fase dat op die dingen kan aankomen, dus het is belangrijk dat je daarop traint, maar je ziet nog steeds dat dat moeilijk voor te bereiden is. Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat iedereen gefocust is op zijn trap en op goed in de hoeken plaatsen, want ik ben er niet van overtuigd dat het exact een loterij is, maar je kan het niet simuleren op training. Een penalty trappen is sowieso anders dan met de stress en spanning van zo'n match.
0: Meestal zonnig vanmorgen, daarna meer wolken met hier en daar een bui en tussen 21 en 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, de krantencommentaren.
6: Groen-voorzitter Ayman Horsch haalt de media. Dat moet je hem nageven. Zijn voorganger Bart Dont lukte dat niet zo goed, stelt Timmy van Diepen in het laatste nieuws. Horsch werd voor het oog van de camera opgepakt terwijl hij betoogde tegen de burgerdoden in Gaza. Maar hij betoogde wel waar dat niet mocht. De vraag is vooral waarom Groen zich nu zo profileert met de kwestie Gaza. Dat is toch geen groen thema. Wil Horsch van zijn partij een radicaal linkse concurrent van PvdA maken? Met de focus op het lot van Palestijnen riskeert hij wel kiezers van de partij te vervreemden. En net nu het nog eens over het klimaat ging, haalt Groen wel zelf zijn kernthema van de politieke agenda. Voor le faire. Is het niet stilaan genoeg geweest met die confrontaties tussen de Antwerpse politie en de Gaza-betogers? En ook tussen de N-VA en haar coalitiepartner Vooruit? Dat vraagt Chris van Marcinel zich af in Gazet van Antwerpen. De confrontaties tussen de Gaza-betogers en de Antwerpse politie zijn nog grimmiger geworden toen ook de Israëlische vlag weer aan het stadhuis werd gehezen. En die vlag drijft ook de spanning op binnen het stadhuis. Vooruit heeft nu voorstellen gedaan om het protocol te wijzigen voor de bevlagging van het Antwerpse stadhuis. Burgemeester Els van Doesburg zal met die suggesties aan de slag moeten en dus uit haar loopgraaf moeten komen. Dat had ze eigenlijk al eerder moeten doen, dan was het zover niet gekomen. Ze zal moeten praten met de organisaties die oprecht een vreedzame oplossing zoeken. Een burgemeester moet niet alleen het bestuursakkoord uitvoeren, maar moet haar ploeg ook door soms onverwachte stormen loodsen. Met de huidige houding van Van Doesburg wordt dat moeilijk. Toondoof, zo noemt Inge Gijs de Antwerpse burgemeester in de Standaard. Volgens haar zijn de Gaza-protesten en de discussie over de Israëlische vlag gaandeweg uitgegroeid tot polariserende symbooldossiers. Net omdat het stadsbestuur zich al 2 jaar bijzonder star opstelt, zonder veel empathie voor wie in Gaza lijdt. Dat voedde niet alleen de frustratie, maar ook de verbetenheid van de betogers. Zover had het niet moeten komen. Begrip tonen voor verschillende gevoeligheden is geen zwakte, maar een kerntaak van een burgemeester. Wie de macht heeft, moet niet polariseren, maar verbinden. Daar is de burgervrouw van de Scheldestad duidelijk niet in geslaagd. België heeft vooral een uitgavenprobleem, maar daarmee is niet alles gezegd. De spectaculaire groei van het aantal managementvennootschappen verdient ook een stevig debat, stelt Peter de Grote in de Tijd. Steeds meer werknemers kiezen die vluchtroute om de torenhoge druk op arbeid te ontwijken, waardoor de druk op wie in loondienst blijft alleen maar toeneemt. Dat is geen oplossing voor de begroting en ook zeker geen gezonde evolutie. Zolang de politiek geen grondige fiscale hervorming aandurft, blijven koterijen en sluiproutes de norm. Dat ondergraaft niet alleen de overheidsfinanciën, maar ook het draagvlak om belastingen te blijven betalen. Flexijobs zijn razend populair. Al meer dan 260.000 mensen klussen onbelast bij en met de uitbreiding naar bijna alle sectoren vanaf vandaag zal dat aantal alleen maar stijgen. Dat toont hoe groot de vraag is naar meer flexibiliteit op een arbeidsmarkt die vandaag veel te rigide is, ziet Adriaan Kartuivels in het Belang van Limburg. Tegelijk blijven de vragen zich opstapelen. Missen we belastinginkomsten? Verdringen flexijobbers laaggeschoolden? En wordt regulier werk uitgehold? De uitbreiding lijkt daarom toch vooral een zoethoudertje voor bedrijven, meer dan een doordachte hervorming. Wat echt nodig is, is een grondige modernisering van een arbeidsmarkt die allang niet meer aansluit bij de realiteit van vandaag. Het is woensdag 1 juli, ik ben Dominique De Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
5: Espresso met Clara de Dekker.
2: En we doen meteen een kleine scheut whisky in onze espresso, want we beginnen dit uurtje in Schotland. Het is de eerste dag van de zomervakantie voor iets

Een Schotse melodie van een Belgische componist door een Russisch orkest. Internationaler kan bijna niet met Paul Gilson, een van zijn Schotse melodieën door het Symfonisch Orkest van Moskou. En dit is ook muziek van bij ons, van Jeroen Doe, door de zussen Amandine en Laurence Beyer.

Ja, vandaag begint niet alleen de zomervakantie. Vandaag starten ook officieel de solden. En hier was het meteen 1 plus 1, 2 jigs of volksdansen voor de prijs van 1. Eerst eentje van Jeroen Doeg en daarna een van de Ierse componisten Joan Trimble door Una Hunt en Roy Holmes. En we blijven nog even in Ierland, want tenor Reinoud van Mechelen en zijn ensemble A Nocte Temporis brachten enkele jaren geleden een prachtig album uit, The Dublin Gardens, met allemaal Ierse muziek. En ik wens de eekhoorn alvast veel succes, want dit is een Ierse traditional uit dat album, Hunt the Squirrel.

0: Hoogstraten aardbeien. Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Enna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara Live.

0: En zo werd het 9:30 met het Duits-Spaanse barokensemble Marsillas, met een concerto grosso van de Italiaanse componist Francesco Barsanti.
1: Espresso.
0: De zomer is bij mij altijd een beetje het moment om mijn culturele achterstand in te halen. Of dat neem ik me toch elk jaar opnieuw voor. Ik heb nu nog 4 boeken op mijn nachtkastje liggen en minstens 3 reeksen die ik wil inhalen. Maar ik heb ook nog enkele afleveringen van de jaren op mijn lijstje staan. Zoals het gesprek dat Helene de Bruyne had met Rita Turnquist-Verschuur. Als u al eens een boek van Pippi Langkous las, dan is de kans groot dat het vertaald werd door Rita Turnquist-Verschuur. Zij vertaalde het werk van bekende Zweedse auteurs als Astrid Lindgren en August Strindberg. Ze heeft trouwens ook heel lang in Zweden gewoond. Maar ondertussen is Rita al 90 en blijkbaar nog altijd even stoer.
2: Toen ik eenmaal weg was bij mijn man, ik was inmiddels al 50, dacht, ja, waarom doen al die vrouwen, want die waren allemaal aan het jagen en zo, en dan weer de meest fantastische minnaars. En ja, daar deed ik dus eigenlijk niet zo aan mee. En dan vonden ze dat weer een beetje zielig of zo. Maar dat vond ik dus helemaal niet. Nou ja, dat ben ik blijven vinden eigenlijk. En dat beschrijf ik ook wel ergens in mijn boek. Dat het verschijnsel alleen leven, dat toch altijd een beetje als minderwaardig beschouwd wordt. Zo van, een beetje doormodderen in je eentje. Je moet toch zoeken naar de ware liefde. Nou ja, als die op je pad komt natuurlijk. Maar als die niet op je pad komt, dan kun je echt een heel prima leven hebben in je eentje. Dan hoef je geen compromis te sluiten. En dat is natuurlijk ook wel weer een voordeel. En dat is ook wel interessant. Men allerjongste kleinkind, 14, woont in Amerika, ze is half Amerikaanse. Haar heb ik natuurlijk ook over allerlei dingen uitgevraagd. Ik zei, maar zijn jullie nooit eens verliefd of zo? Iets met jongens? Nou ja, daar kreeg ik een hoongelach. Die jongens, dat vonden ze allemaal kleuters. Ik was op mijn 14e altijd verliefd.
0: Rita Turnquist-Verschuur, altijd verliefd, maar ook dapper. Heel het gesprek in de jaren met de vertaler van Pippi Langkous kan u beluisteren op VRT Max. En dat ga ik zeker doen en misschien toch ook haar boek lezen. Als meisjes stoer zijn, een 5e boek kan nog wel mee op mijn zomerstapel.

And so it goes. Fred Hirsch aan de piano. En vanaf vandaag kan u ook achter de piano kruipen en meteen op het grote podium in het Concertgebouw van Brugge. Want daar mag tot zondag iedereen op de concertvleugel komen spelen. En als u zelf geen piano speelt, dan kan u ook gewoon altijd even binnenwandelen om wat concertjes mee te pikken.

En dat was nog maar het eerste deel. Het begin naar het fagotconcerto van Carol Maria von Weber door Karen Keoghan en BBC Philharmonic. En de zomer is het seizoen van de festivals. Morgen begint Werchter, maar ook van de middagconcerten, zeker in Brussel. Want daar kan u de hele zomer weer naar Midi Minim. Dat zijn allemaal middagconcerten op verschillende locaties in Brussel. En er komen heel wat fijne ensembles. Ik ben al eens naar het programma gaan kijken. Le Muffati komt, ook het Richard Carr-consort Musica Gloria. En dit ensemble mag vandaag de spits afbijten. Scherzi Musicali.

Twee liederen van Giulio Caccini door Scherzi Musicali, het ensemble van Nicolas Achten. En als u deze middag in Brussel bent of in de buurt, dan kan u altijd hun concert meepikken tijdens de eerste Midi Minim, deze middag om 11:15. Maar blijf zeker eerst nog even hangen voor de zomer van Clara, zometeen met Katelijne Boon.

0: is 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De luchthaven in Zaventem verwacht dit jaar opnieuw 4% meer passagiers dan vorig jaar. In juli en augustus nemen meer dan 5 miljoen mensen het vliegtuig op Brussels Airport. De oorlogen en de duurdere tickets door de gestegen brandstofprijzen hebben dus weinig impact gehad. Maar mensen kiezen wel voor andere bestemmingen, zegt topman Arno Feist.
1: Ik denk dat veel mensen tevreden zijn dat ze met vakantie kunnen vertrekken. We zien wel een soort verschuiving opnieuw van de bestemmingen. Dus de verre afstandbestemming misschien een beetje minder. Meer Europa, Noord-Afrika, heel populair. Misschien heeft dat ook een impact gehad op de mensen. Die zeggen, oké, ik blijf liever dichter bij huis.
0: Voor jongeren die in Vlaanderen blijven en op kamp gaan, is Limburg dan weer de populairste bestemming. De jeugdbewegingen hebben daar deze zomer meer dan 600 kampen gepland. De plaatsen zijn goedkoper dan in andere provincies. Landbouwster Karen Hanoset verhuurt velden in Bocholt en zegt dat de strengere regels in Wallonië ook een rol spelen.
2: De vraag is toegenomen, zeker nadat er in de Ardennen een stop gezet geweest is met boeren die niet meer mochten omwille van geluidsoverlast, alcohol die er niet meer genuttigd mocht worden. Ja, heel streng zijn ze daar geworden en dan is de vraag hier wel toegenomen, ja.
0: Een bestuurder die twee ouders en hun 8-jarige dochter doodreed in de zomer van 2024, krijgt in hoger beroep een strengere straf. De rechter legde hem 5 jaar cel op, waarvan 2 jaar effectief. In februari was dat maar 1 jaar effectief, waardoor hij helemaal niet naar de cel moest. Het parket ging toen in beroep tegen die uitspraak. Bij het zware ongeval in Ruddervoorde in West-Vlaanderen stierven 3 leden van 1 gezin die met de auto op weg waren. De dader reed meer dan 200 km/u en had te veel gedronken. Hij was ook al eerder veroordeeld voor verkeersinbreuken. Het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid, SENSOA, roept de Belgische overheid op om de Amerikaanse anticonceptiemiddelen over te kopen die bij ons opgeslagen liggen. De stok met onder meer condooms en HIV-medicatie was bedoeld voor Afrikaanse landen, maar ligt sinds vorig jaar te vervallen in een magazijn in Geel. Dat komt omdat president Trump het hulpagentschap USAID stopgezet heeft dat eigenaar is van de stok. We moeten vermijden dat alles vernietigd wordt, want Afrika heeft er nood aan, zegt Sarah Salarkia van SENSOA.
3: Minstens 362.000 ongewenste zwangerschappen, maar ook 161.000 ongeplande geboorten en 110.000 onveilige abortussen. En 1,4 miljoen vrouwen in Afrika zullen geen anticonceptie kunnen gebruiken terwijl ze dat wel wensten door het moedwillig verloren laten gaan van deze middelen.
0: Zonnig, straks meer wolken met hier en daar een bui en tussen 21 en 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert. Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
5: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
4: De Zomer van Clara. Met Katelijne Boon.
6: Een heel goedemorgen, heel fijn dat u luistert. Muzieksamensteller Ilja Lisser neemt ons mee op tocht door ruim 3 eeuwen muziek. Van Buxtehude over Fauré en Dvorak met een zijsprongetje naar de Engelse koormuziek van John Rutter. Bekende en minder bekende meesterwerken. Overbekend is natuurlijk de 40ste symfonie van Mozart, die hij in de zomer van 1788 in een paar weken tijd neerpende, samen met zijn 2 laatste symfonieën. Geen pauken of trompetten hier, maar muziek met een iets donkerder karakter, maar die wel prachtig klinkt op de authentieke instrumenten van Anima Eterna, onder leiding van Jos van Immerzeel. Dit is het stuwende eerste deel, Molto Allegro. Welkom in de zomer van Clara.

De opener van Mozarts 40ste symfonie met Anima Eterna Brugge, onder leiding van Jos van Immerseel. Ferdinand Ries was een leerling, vriend en later ook biograaf van Ludwig van Beethoven. Maar toch bleef hij niet echt in de schaduw van zijn beroemde leermeester. Zijn kamermuziek bijvoorbeeld heeft een eigen stem en verraadt een groot gevoel voor melodie. Hier is het Oxalis Ensemble, dat speelt het sprankelende slot van zijn eerste fluitkwartet.

Fluitist Toon Fred, hoorbaar in topvorm, omringd door de leden van Oxalis in de finale van het eerste fluitkwartet van Ferdinand Ries. John Rutter, ja, die moet ik de koorleden niet voorstellen. Een van de populairste levende koorcomponisten. Speciaal voor het koor van Clare College, Cambridge, schreef hij in 1998 Musica Dei Donum. Muziek is een geschenk van God. Een werk voor gemengd koor en fluitsolo, waarin de muziek bezongen wordt als bron van vreugde, troost en verbondenheid. De tekst is van onbekende oorsprong, maar werd al wel door Orlandus Lassus op muziek gezet, eind van de 16e eeuw. Soliste hier is Karen Jones en we horen ook dat Choir of Clare College, Cambridge, onder leiding van Timothy Brown.

Een lofzang op de kracht van de muziek, Musica Dei Donum, voor koor en fluit, een werk van John Rutter met het Clare College Cambridge en fluitiste Karen Jones. En nu twee heel verschillende liederen die toch één beeld gemeen hebben. De heerlijk geurende Sering of Le Temps des Lilas. Ernest Chausson verwerkte het in zijn monumentale Poème de l'amour et de la mer, geïnspireerd door een gedicht van Maurice Bouchard dat het liefdesverdriet beschrijft wanneer de seringen in de lente weer bloeien en zo op vrede wijze de herinnering aan gelukkige dagen tot leven brengen. Een eeuw later greep Barbara in haar chanson Le Temps du Lilas op dezelfde manier terug naar dezelfde bloem, een herinnering aan voorbije liefdesuitingen.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Clara, live.

Ja, geuren hebben een grote kracht om herinneringen op te roepen. Zo ook de geur van seringen. Le Temps des Lilas, eerst in een versie van Ernest Chausson, een arrangement voor strijkersensemble. De I Giardini was dat ensemble. En daarna het Chanson van Barbara, gezongen door zangeres Pauline Buet, begeleid door pianist David Violi. Christophe Willibald von Gluck kennen we vooral als operacomponist, maar hij schreef ook een handvol symfonieën nog voor zijn grote operahervormingen. Ze passen helemaal bij de elegante, heldere stijl van het midden van de 18e eeuw. Dit is zijn symfonie in A, groot voor twee hobo's, twee horens en strijkers, uitgevoerd door l'Orfeo Barokorkest onder leiding van Mickey Geig.

Een symfonie van Christoph Willibald von Gluck voor twee hobo's, twee horens en strijkers. We hoorden het Orfeo Barokorkest onder leiding van Michi Geik. Dietrich Buxtehude was de componist voor wie de jonge Johann Sebastian Bach ruim 400 kilometer te voet door de Lüneburger Heide naar Lübeck trok. Zijn kamermuziek is even inventief als zijn beroemde orgelwerken. Deze triosonate krijgt elk instrument een eigen stem in een levendige dialoog vol verrassende wendingen.

mooi voorbeeld van de Stilus Fantasticus, deze trio-sonate van Dietrich Buxtehude, door onder andere Jonathan Cohen op clavecimbel en Sophie Jean op viool. Charlotte Claire Le Filiatre nu, ze zingt begeleid door Le Poème Harmonique, een lied van Charles Tézier, Noailles en la Tierra, een air de cour waarin een trotse jonge vrouw zich erop beroemt dat niemand haar kan weerstaan en dat ze haar bewonderaars liever achterlaat met verlangen dan vervulling.

La Terra van de 16e-eeuwse Charlotte Tissier, hier gezongen door Claire Lefiatre. En we springen nog even op de boot met Johan Caspar Merz, een Wasserfahrt am Traunsee, een van zijn meest poëtische werken, hier gespeeld door Sonja Prunbauer en Johannes Tappert. Elk op een gitaar natuurlijk. En daarna is het tijd voor het nieuws van 11. Tot zo!

0: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Op Antwerpen linkeroever is brand uitgebroken in een flatgebouw van 10 verdiepingen. Er zijn hoge rookpluimen te zien en de brandweer is massaal uitgerukt. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. In het gebouw wonen zo'n 200 mensen en de evacuatie is aan de gang. Het is complex om een brand op grote hoogte te blussen, laat de brandweer weten. Ze vraagt mensen in de buurt ook om ramen en deuren gesloten te houden. Een bestuurder krijgt in beroep een strengere straf omdat hij in de zomer van 2024 een gezin doodreed in Ruddervoorde in West-Vlaanderen. De rechter legde hem opnieuw 5 jaar cel op, waarvan deze keer 2 jaar effectief. Begin dit jaar kreeg hij maar 1 jaar effectief. Daardoor moest de man niet naar de cel. Het parket ging toen in beroep. En nu moet hij mogelijk toch nog naar de gevangenis, zegt zijn advocaat Walter van Steenbrugge.
1: Zijn profiel komt overeen met iemand die schuldinzicht heeft, die weet dat hij moet werken aan een aantal zaken en de rechtbank heeft hem die kans gegeven. Als hij terug naar de gevangenis moet, dan denk ik dat er heel snel kan overgeschakeld worden op het systeem van het elektronisch huisarrest. Mijn cliënt komt er nu goed vanaf, maar het zal natuurlijk zijn zwaarste straf zal zijn dat hij levenslang moet leven met het feit dat hij zo'n drama heeft aangericht.
0: Want bij het zware ongeval in Ruddervoorde stierven een koppel en hun dochter van 8 jaar op de terugweg van een uitstap naar zee. De bestuurder reed meer dan 200 km per uur en had te veel gedronken. Hij was ook al eerder veroordeeld voor verkeersinbreuken. De luchthaven in Zaventem verwacht dit jaar opnieuw 4% meer passagiers dan vorig jaar. In juli en augustus nemen meer dan 5 miljoen mensen het vliegtuig op Brussels Airport. De oorlogen en de duurdere tickets door de gestegen brandstofprijzen hebben dus weinig impact gehad. Maar mensen kiezen wel voor andere bestemmingen, zegt topman Arno Feist.
2: Ik denk dat veel mensen tevreden zijn dat ze met vakantie kunnen vertrekken. We zien wel een soort verschuiving opnieuw van de bestemmingen. Dus de verre afstandbestemming misschien een beetje minder. Meer Europa, Noord-Afrika, heel populair. Misschien heeft dat ook een impact gehad op de mensen. Die zeiden, oké, ik blijf liever dichter bij huis.
0: Nog nooit deden zoveel jongeren mee aan de start- en eikingstoetsen van de universiteiten. Voor sommige opleidingen is een starttoets verplicht, bijvoorbeeld voor chemie, biologie en geografie. Wie daar niet voor slaagt, mag zich wel inschrijven voor de opleiding, maar moet bijles volgen. De starttoetsen zijn er om studenten een duidelijk beeld te geven welke kennis verwacht wordt aan het begin van de opleiding. Straks meer wolken met hier en daar een bui en tussen 21 en 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Katelijne Boon.
4: En met een dikke vlieg die mij hier in de studio gezelschap houdt. Ik ben heel blij dat u er ook bent. De Duitse pianiste en componiste Louise Adolpha Lebeau krijgt stilaan een verdiende plaats in de muziekgeschiedenis. Ze kreeg onder andere les van Clara Schumann en Josef Rheinberger en bouwde tegen alle vooroordelen van haar tijd een indrukwekkend oeuvre op. Met de cellosonate die ze in 1878 schreef, won ze 4 jaar later de eerste prijs in een internationale muziekwedstrijd. We beginnen met het eerste deel uit het breed opgezette werk vol dramatische contrasten.

Celliste Rafael Gromes en pianist Julien Riem spelen het eerste deel uit de cellosonate van Louise Adolfa Le Boze, overleed in 1927. Maar de kans is klein dat daaraan veel aandacht besteed zal worden. Volgend jaar is Ludwig van Beethoven de grote gevierde. In 2020 ging zijn 250ste verjaardagsfeestje de mist in, maar de herdenking van zijn 200ste sterfdag, die komt er zeker. Dit zijn twee Ierse liederen die hebben werkt in opdracht van een Schotse uitgever, een zekere George Thomson. We horen The Pulse of an Irishman en This Sunshine at Last.

Ze zijn best aanstekelijk, de bewerkingen die Beethoven maakte van Ierse, Schotse en Welsche melodieën tussen 1809 en 1818. Een opdracht die hij opvallend ernstig nam, want hij gaf elke melodie ook een erg mooie kamermuzikale omlijsting voor de tenor Robert White met Anna Kavafian op viool, Yo-Yo Ma op cello en Samuel Sanders op piano. Nu Joan Trimble, Iers componiste, muziekpedagoge en pianiste. Samen met haar zus Valerie vormde ze een internationaal geroemd pianoduo. The Green Bow schreef ze in 1941 voor twee piano's.

Una Hunt en Roy Holmes, elk aan een piano. Ze speelden The Green Bow van Joan Trimble. Die vertelde dat ze de inspiratie haalde bij de bomen, de manieren waarop ze groeien en de landschappen eromheen. De parabel Dives en Lazarus uit het Lucas-evangelie over een onbarmhartige rijke man en een arme zieke bedelaar leverde de stof voor een gelijknamige Engelse ballade, waarop Ray Vaughan Williams 5 variaties maakte voor strijkers en harp. Een heel weelderig georchestreerd werk uit 1939.

5 variaties op die verzend Lazarus van Ralph Vaughan Williams voor strijkers en harp voor het London Symphony Orchestra onder leiding van Richard Hickox. 2 liefdesthema's nu die heel verschillend op muziek zijn gezet. De Argentijnse componist Pablo Ortiz opent zijn cyclus Gallos y Huesos, een reeks liederen voor 5 vrouwenstemmen, een bariton en harp, met een tekst van zijn landgenoot Sergio Chevcech, waarin de nacht een verstilde, bijna mysterieuze sfeer oproept. En daarna horen we een melodie die wereldwijd herkenbaar werd. Het Love Theme uit The Godfather, gecomponeerd door Nino Rota in een uitvoering van het Orchestra Filarmonica della Scala onder leiding van Riccardo Muti.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Clara Live.

Onvergetelijk toch, dat liefdesthema uit The Godfather van Nino Rota. En daarvoor hoorden we Si quando cae la noche van Pablo Ortiz met onder andere Ars Nova Kopenhagen. We gaan een tussenstop maken in Wenen. Jozef Wilde was een tijdgenoot van Beethoven, behoorde tot de componisten die de Weense wals mee vormgaven, nog voor Johann Strauss, toch wel de vader van het genre. Rond het midden van de jaren 1820 was Jozef Wilde de meest genoemde componist van dansmuziek in Wenen. Zijn Wiener lieblingswalser is elegante lichte dansmuziek, eerder bedoeld evenwel voor een dansje in uw salon dan in een grote balzaal.

Hopelijk niet duizelig van al dat walsen. Een Weens onderrondje was het met de Wiener Lieblingswalsen van Josef Wilde, gespeeld door Ensemble Wien. Felix Mendelssohn schreef zijn eerste concertstuk oorspronkelijk voor klarinet, bassethoorn en piano, maar besloot het al zelf snel te orkestreren. Het is een briljant werk waarin beide solisten voortdurend met elkaar in dialoog gaan. Geen toeval dus dat de broers Daniel en Andreas Ottesamer deze muziek zo graag samenspelen met de Wiener virtuozen.

Daniel Ottesamer op klarinet en Andreas Ottesamer op de bassethoorn, begeleid door de Wiener virtuose in het eerste concertstuk van Felix Mendelssohn. We hebben nog even tijd voor de Franse Beethoven George Onslow. Die schreef vooral kamermuziek die in de 19e eeuw bijzonder werd gewaardeerd. We gaan naar het nieuws van 12 met het tweede deel van zijn eerste pianotrio door Trio Cascades. En na het nieuws heb ik nog een uurtje mooie muziek gekozen door Ilja Lisser voor u. Tot zo.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
0: Miles Davis. Hoe slaagde hij erin zichzelf telkens weer opnieuw uit te vinden?
2: You don't have to label it.
0: En wat maakte hem zo bijzonder?
2: I never suffer.
0: Ontdek het samen met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Naboe Klaarhout in Miles, Badass en Jazzycom. Zaterdag om 5 uur op Clara en VRT Max.
3: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Op Antwerpen linkeroever vallen verschillende doden bij een brand in een appartementsgebouw. De Amerikaanse president Trump verdiende €1 miljard met cryptomunten en de frontman van discogroep Village People is overleden. Er zijn doden gevallen bij een brand in een groot appartementsgebouw op Antwerpen Linkeroever, waar 200 mensen wonen. Hulpdiensten kunnen nog niet zeggen hoeveel. Er zijn ook gewonden en in het gebouw van 10 verdiepingen wordt nog voortgezocht naar slachtoffers, zegt de politie. Bart Segers, jij bent ter plaatse. Wat zie je daar nog?
4: Wel, je ziet bovenaan nog altijd rook uit het gebouw komen. Volgens ooggetuigen komt dat omdat er in het midden van dat appartementsgebouw een grote schacht loopt voor elektriciteitsleidingen. En daar zou het de rook en het vuur zich kunnen verspreiden tot in bijna alle appartementen, hoor ik hier zeggen. Dus dat is een probleem natuurlijk, want je weet nooit waar die rook al is binnengeraakt en welke mensen in de problemen zijn gekomen. Ik sprak hier net ook beneden met een man die zeer zenuwachtig rondloopt, omdat zijn moeder op de 5e verdieping woont en hij kan die vrouw voorlopig niet bereiken. Dus die man is nu zich aan het bevragen bij de politie, maar krijgt voorlopig geen informatie over zijn moeder. Hij weet dus niet of ze nog in het appartement is, of ze eventueel bij de geëvacueerde is, of in de zone waar de hulpdiensten mensen aan het reanimeren zijn.
3: Dank je wel, Bart, voor je verslag. De balans lijkt dus zwaar. Veel mensen konden gelukkig wel op tijd geëvacueerd worden door de brandweer. Voor Geert de Wulf en zijn vrouw liep het goed af.
5: Van de morgen hebben we een uitval van de elektriciteit gekregen. En 3 minuten later brandalarm. Er hing al wat rook in de gangen. En wij wonen op de 10e verdieping. We zijn proberen naar beneden te gaan, maar dat ging niet meer. Dan zijn we maar terug in ons appartement gegaan. Alles dichtgemaakt en gewacht op de terras. En een 10-tal minuten later is de brandweer ons komen halen met de ladderwagen.
3: Een bestuurder krijgt in beroep een strengere straf omdat hij in de zomer van 2024 een gezin doodreed in Ruddervoorde in West-Vlaanderen. Hij kreeg opnieuw 5 jaar cel, maar deze keer 2 jaar effectief in plaats van 1 jaar. En daardoor moet hij mogelijk toch nog naar de gevangenis, zegt zijn advocaat Walter van Steenbrugge.
6: Zijn profiel komt overeen met iemand die schuldinzicht heeft, die weet dat hij moet werken aan een aantal zaken en de rechtbank heeft hem die kans gegeven. Als hij terug naar de gevangenis moet, dan denk ik dat er heel snel kan overgeschakeld worden op het systeem van het elektronisch huisarrest. Mijn cliënt komt er nu goed vanaf, maar het zal natuurlijk zijn zwaarste straf zal zijn dat hij levenslang moet leven met het feit dat hij zo'n drama heeft aangericht.
3: Bij het ongeval in Ruddervoorde stierven een koppel en hun dochter van 8 jaar. De bestuurder reed meer dan 200 kilometer per uur en had te veel gedronken. Nog nooit deden zoveel studenten mee aan de start- en eikingstoetsen van de universiteiten. Er zijn meer dan 8000 deelnemers voor de eerste sessie vandaag. Voor bepaalde opleidingen is een starttoets verplicht, bijvoorbeeld voor chemie, biologie en geografie. Wie daar niet voor slaagt, mag wel aan de opleiding beginnen, maar moet bijles volgen. De starttoetsen moeten een duidelijk beeld geven welke kennis verwacht wordt aan het begin van de opleiding. Er is nog een tweede sessie eind augustus. De Amerikaanse president Trump heeft vorig jaar zowat €1 miljard verdiend met virtuele cryptomunten. Dat blijkt uit de jaarlijkse aangifte van zijn financiële belangen. Hij zelf is ook medeoprichter van een cryptobedrijf. Daarmee alleen al behaalde hij een opbrengst van zowat €500 miljard. Trump verdiende daarnaast ook miljoenen met de verkoop van onder meer bijbels en sneakers. Daar zijn juridisch gezien zeker vragen bij te stellen, zegt Amerika-kenner Bart Kermans.
7: Als men kan aantonen dat een president door zijn beslissingen zijn eigen individuele financiële belangen aan het bevorderen is, dan is dat duidelijk een schending van de grenzen binnen de welke een president moet handelen. Die kun je waarschijnlijk interpreteren als zijnde een vorm van zelfverrijking waarin belangenvermenging op een of andere manier een rol speelt. En het is hier dat hij volgens mij juridisch gezien in een grijze zone terechtkomt.
3: frontman Victor Willis van discogroep Village People is overleden. Hij schreef eind jaren 70 mee aan de grootste hits van de groep, zoals Go West, In the Navy en natuurlijk YMCA. It's fun to stay at the De leden van Village People waren vaak verkleed en Willis was dan de politieagent of de marinier. Hij stapte in de jaren 80 uit de groep en voerde een juridische strijd over de eigendomsrechten op de liedjes, maar keerde uiteindelijk in 2017 terug. Hij werd 74 jaar. De laatste 10 dagen van de maand juni waren de warmste 10 dagen ooit gemeten bij ons. Dat kwam vooral omdat het 's nachts nauwelijks afkoelde, zegt weerman David de Henouw van het KMI.
1: De gemiddelde temperatuur is tussen 16 en 30 juni nooit zo hoog geweest. Ook de hoogste minimumtemperatuur tijdens de hittegolf, 24,1, dat is bij de hoogste minimumtemperaturen die er zijn gemeten. De gemiddelde minimumtemperatuur van de hittegolf zelf was bijna 20 graden. Ook dat is ongezien. Het is niet de warmste ooit geweest over de ganse maand, omdat de eerste 14 dagen niet denderend waren.
3: Vanmiddag zon en wolken tot 21 graden aan zee en 25 graden op de meeste andere plaatsen. Morgen dezelfde temperaturen, dan eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen en na de middag meer zon. Dit nieuws begon met een dodelijke brand in een appartementsgebouw op Antwerpen Linkeroever. Het aantal doden is nog onbekend. De brand woedt nog en er worden nog mensen ter plaatse gereanimeerd. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Katelijne Boon.
9: Ja, in gedachten zijn we natuurlijk bij de slachtoffers in Antwerpen, maar wij gaan toch blijven doorzomeren, nu de zon op haar hoogste staat. We reizen van Bolivia naar Spanje, trekken vervolgens noordwaarts naar Zweden en Denemarken en eindigen aan de Bretonse kust. In Bolivia ontdekken we Naranjitay, een huanyo, traditionele dans uit het Andesgebied. Hier heel kleurrijk gebracht door Florilegium en het Arcaender Bolivia Choir.

De Boliviaanse Joinyo Naranjita met Florilegium in het Arcaender Bolivia Choir. Klassieke gitaristen kennen Gaspar Sanz als de belangrijkste Spaanse barokcomponist voor hun instrument. Zijn Marionas is gebaseerd op een populaire dans uit de 17e eeuw. Hier is Xavier Diaz op de orbe met percussionist Pedro Esteban.

Marionas van Gaspar Sanz, gespeeld door Javier Diaz en Pedro Esteban. We laten het warme Spanje en zoeken koelte in Noorwegen. In Zomma van de veelzijdige Noorse volksmuzikante Benedikt Maurseth ontmoeten de oude Noorse volksmuziek en de eigentijdse muzikale verbeelding elkaar. We horen Berit Opheim en Benedikt Maurseth zingen met gitarist Lorolf Lislevand en percussionist Hakon Stene als muzikale bondgenoten.

De Noorse zomer van de altijd zo verrassende Benedikt Maurset. Met de Zweedse Amanda Meijer blijven we in Scandinavië. Al bracht Meijer door haar huwelijk met Julius Röntgen wel een deel van haar leven in Nederland door. Amanda studeerde naast viool ook orgel, piano, cello, compositieleer, harmonie en directie. En was een van de eerste gediplomeerde vrouwelijke dirigenten. Maar ze stierf jammer genoeg op haar 41ste aan tuberculose. Het Zwitserse trio Ernest vindt dat ze meer aandacht verdient en bracht recent een album uit met als titel The Wonderful Adventures of Amanda Meijer, dat door onze muzieksamenstellers verkozen werd tot de keuze van Clara. Hier zijn Zweedse melodieën en dansen daaruit.

Ja, dat was iets te vroeg, Katelijne Boon, want er was nog een mooie epiloog. In elk geval, het waren twee deeltjes uit de verzameling Zweedse melodieën en dansen van Amanda Mayer voor viool en piano. Niels Willem Gade werd door zijn Duitse vrienden de briljante minstreel uit het noorden genoemd. Hij was een goede vriend van Mendelssohn, groeide uit tot de belangrijkste Deense componist van zijn generatie. In Een zomerdag op het platteland schildert hij geen spectaculaire landschappen, maar laat hij ons de rust van de natuur voelen. Dit is het derde deel daaruit, Alleen in het bos.

De weldaad van een bosbad, alleen in het bos uit een zomerdag op het platteland van Niels Willem Kade. Charles Villiers Stanford speelde een sleutelrol in de heropleving van de Britse muziek rond 1900. Maar tegen 1922, het jaar dat hij zijn fantasie voor hoornquintet componeerde, was zijn roem al wat overschaduwd door Edward Elgar. Hoe dan ook, Stanford laat de warme klank van de horens schitteren in een verfijnde dialoog met het strijkkwartet. Solist is Daniel Amber.

Charles Villiers Stanford met zijn fantasie voor hoornquintet. We hoorden Daniel Ember op horen en de leden van het Radio Symfonieorkest van Berlijn. In 2023 vroeg Concertgebouw Brugge aan componist Daan Janssens om Schubert, Die Schöne Müllerin, een nieuwe klankwereld te geven. Daar horen we twee liederen uit, in een bijzondere bewerking, dus gezongen door Thomas Blondel met Spectra onder leiding van Philippe Ratté. Eerst Am Feierabend en dan Des Bachens Wiegelied.

luister nou, Thomas Blondel en het Spectre Ensemble onder leiding van Philippe Raté met twee liederen uit Schubert's Die Schöne Müllerin in een bewerking van Daan Janssens. En we gaan afscheid nemen van dit ochtendje Zomeren bij Clara met het deeltje anime uit de quintet voor fluit, viool, altviool, cello en harp. Maar in plaats van de harp zal de marimba weer klinken. Het is muziek van Jean Kras, die het componeerde op reis aan boord van het schip La Provence. Veel dank voor uw gezelschap en voor uw fijne berichtjes in de Clara-app. Na 1 uur is er Summertime en daarna neemt Kathleen van Bavel het roer over. Nog een heel mooie dag verder en wat mij betreft heel graag tot morgen.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op Antwerpen linkeroever sterven verschillende mensen een appartementsbrand en de frontman van de Amerikaanse discogroep Village People is overleden. Er zijn verschillende doden gevallen bij een brand in een groot appartementsgebouw op Antwerpen linkeroever. Hulpdiensten kunnen nog niet zeggen hoeveel. Er zijn ook verschillende zwaar en licht gewonden. Het gebouw telt 10 verdiepingen en er wonen meer dan 200 mensen. Gianni Palink, jij bent ter plaatse. Wat gebeurt daar op dit moment?
1: De brandweer is hier nog massaal aanwezig, ook met ladderwagens. Eén daarvan is nog de lucht in, zie ik. En de civiele bescherming heeft een deel van de straat afgezet met schermen. En de burgemeester van Antwerpen, Van Doesburg, is ook aangekomen. De mensen zijn geëvacueerd uit het gebouw, worden nu opgevangen in een woonzorgcentrum aan de overkant van de straat. Er staan hier ook wel nog bewoners op straat toe te kijken. Ik zag een vrouw met haar kat. Mensen zijn vaak erg emotioneel. De brand is nog niet onder controle, hoorden we van de brandweer daarnet, maar wel ingedampt. Dus het kan niet meer uitbreiden. In elk geval is de rookontwikkeling toch een stuk minder zichtbaar. Want op de eerste beelden van de brand van rond 10 uur vanmorgen waren dikke rookpluimen te zien. Dat is nu niet meer het geval. Over de oorzaak van de brand is nog niets geweten. Een bewoner zei me dat er een grote verticale schacht loopt over de hele lengte van het gebouw met leidingen. En dat daar het vuur zou zijn ontstaan. En dat het ook allemaal erg snel ging. En het is nu natuurlijk bang afwachten voor de mensen hier wat de definitieve balans zal zijn van de brand.
0: Dankjewel, Gianni. De geëvacueerden worden dus ondergebracht in een woonzorgcentrum in de buurt. Deze man is op zoek naar zijn moeder die op de 5e verdieping woont.
2: Ik ben zelf geëvacueerd, want ik woon op het 10e. Ik ben naar buiten kunnen gaan. Ik heb 5 mensen naar beneden gezien dragen door de brandweerladders. Entree animeren. Ik wil info over mijn moeder. Niemand kan iets zeggen. Wij staan hier gewoon te wachten. Ik hoop dat ze hier aankomt, gewandeld, zonder dat ze weet wat er gebeurd is.
0: Vanaf vandaag hebben alle sectoren de mogelijkheid om flexijobbers in te zetten. Tot nu toe was dat beperkt tot een aantal sectoren, bijvoorbeeld de horeca. Voor een flexijob moet je minstens 4/5 werken of gepensioneerd zijn. Je betaalt dan geen belastingen of sociale bijdrage en voor de werkgever is de sociale bijdrage ook lager. Vanaf vandaag kan dat dus ook in de industrie bijvoorbeeld. In de textielindustrie komt dat van pas, zegt Carla Basselier van sectorfederatie Fedustria.
3: Wij verwelkomen die uitbreiding van de flexijobs. En heeft vooral te maken met het feit dat flexijobs voor ons een mogelijkheid zijn om waardevolle vakkennis door te geven naar een volgende generatie. Wij worden bijvoorbeeld geconfronteerd met gepensioneerde werknemers die nog graag wat verder actief zijn op de arbeidsmarkt. En het is eigenlijk gigantisch waarde om op die manier kennis en expertise te kunnen doorgeven aan jonge werknemers.
0: De Amerikaanse president Donald Trump heeft vorig jaar zowat €1 miljard verdiend met virtuele cryptomunten. Dat zijn betaalmiddelen die alleen online bestaan. Trump heeft zelf ook een cryptobedrijf mee opgericht en daarmee alleen al behaalde hij een opbrengst van zowat €500 miljard. Dat blijkt uit de jaarlijkse aangifte van zijn financiële belangen. Daar zijn juridisch gezien zeker vragen bij te stellen, zegt Amerika-kenner Bart Kermans.
4: Als men kan aantonen dat een president door zijn beslissingen zijn eigen individuele financiële belangen aan het bevorderen is, dan is dat duidelijk een schending van de grenzen binnen de welke een president moet handelen. Die kunt je waarschijnlijk interpreteren als zijnde een vorm van zelfverrijking waarin belangenvermenging op een of andere manier een rol speelt. En het is hier dat hij volgens mij juridisch gezien in een grijze zone terechtkomt.
0: Trump verdiende ook miljoenen met de verkoop van onder meer bijbels en sneakers. De frontman van de Amerikaanse discogroep Village People, Victor Willis, is overleden. Dat meldt de groep op sociale media. Willis schreef eind jaren 70 mee aan de grootste hits van de groep, zoals YMCA, Go West en deze in de Navy.

0: Willy stapte in de jaren 80 uit de groep en voerde een juridische strijd over de eigendomsrechten op de liedjes, maar keerde uiteindelijk in 2017 terug. Hij werd 74 jaar. En de afgelopen maand juni werd het in ons land 3 graden warmer dan normaal, ondanks de koelere start. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. Dat komt uiteraard door de hittegolf tijdens het tweede deel van de maand juni, vertelt weerman David Degenau van het KMI.
1: Op de 26e juni hebben we 35,5 graden in Ukkel. De tweede hoogste temperatuur die we in juni hebben gemeten na 36,8 uit 1947. Voorts is ook aan te stippen dat de gemiddelde minimumtemperatuur met 19,7 het absolute record evenaarde van 2019. En ook dat we in deze maand 7 tropische dagen hebben gekend. Daarmee moeten we enkel 1976 met 8 tropische dagen laten voorgaan.
0: Op een tropische dag is het minstens 30 graden. Het is zonnig met deze namiddag wel wat meer stapelwolken en hier en daar een bui. We halen tot 25 graden. Morgen start met veel wolken en lichte regen. Daarna opnieuw zon vanaf de kust bij opnieuw 25 graden. En vrijdag en tijdens het weekend krijgen we opnieuw volop zon. Dit nieuws begon met een hevige brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen. Daar zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is nog niet duidelijk. De hulpdiensten zijn het gebouw nog aan het doorzoeken. Meerdere mensen raakten ook gewond. Een laatste stand van zaken vind je ook in de app van 14 Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Summertime.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Clara, live.

0: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij de hevige brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn zeker 5 mensen overleden, dat zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
1: Toch een zeer zware balans hier op dit ogenblik, want we hebben minstens 5 mensen die zijn komen te overlijden bij de brand. Een heel aantal mensen raakten ook zwaar gewond en ook een aantal mensen werden licht gewond. Zij worden afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen op dit ogenblik, waardoor ook het medisch interventieplan is ingeschakeld. De brandweer is nu inderdaad nog steeds op zoek naar mensen in het appartementsgebouw. Het is uiteraard moeilijk om in te schatten wie er thuis was op het moment van de brand en wie niet. En dat is ook de reden dat die zoektocht uiteraard heel nauwkeurig gevoerd moet worden.
0: Het getroffen gebouw telt 10 verdiepingen en er wonen meer dan 200 mensen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar het is wel al zeker dat het vuur is ontstaan op het gelijkvloers. De geëvacueerde bewoners die worden intussen ook opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. Deze mensen vertellen wat ze hebben meegemaakt.
2: Ik woon op 3e verdieping. Daar stond de elektriciteitskas in brand en rookontwikkeling. We konden dus niet meer langs de trap naar beneden en dan hebben we ons komen halen met de brandladder van de brandweer.
3: Mijn buurvrouw die belt, die zei, mag ik naar u komen? Bij haar kon niet meer binnen. En haar kat zit er nog, ik kan ze niet meer vinden. Ik heb dan zelf wat smoer binnengehaald en de spellen met hand.
0: Vanaf vandaag hebben alle sectoren de mogelijkheid om flexijobbers in te zetten. Tot nu toe was dat beperkt tot een aantal sectoren, bijvoorbeeld de horeca. Voor een flexijob moet je minstens 4/5 werken of gepensioneerd zijn. Je betaalt dan geen belastingen of sociale bijdrage. En voor de werkgever is de sociale bijdrage ook lager. Werkgevers kunnen met vakbonden afspreken hoeveel flexijobs ze toelaten, zegt Jean-Benoît Schrans van de Sectorfederatie van Energiebedrijven Energia.
4: Als sector hebben we eigenlijk gevonden dat het bedrijfsniveau het meest aangewezen niveau is om te beslissen om dan niet flexijobs toe te laten. En dit gezien de vaak heel technische complexiteit van vele jobs in onze sector.
0: En in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen bij bosbranden. Het vuur brak gisteren uit en is nog niet onder controle. De oorzaak is nog onbekend. En in Frankrijk waarschuwt het Weerinstituut ook voor van die bosbranden vandaag en morgen. Dat komt door de hoge temperaturen, de droogte en de sterke wind daar. Vanaf vrijdag gaan de temperaturen in Frankrijk ook opnieuw boven de 35 graden en begint mogelijk de 3e hittegolf van het jaar in Frankrijk. Hier krijgen we deze namiddag stapelwolken en hier en daar een bui bij 25 graden. Morgen start met veel wolken en ook wat lichte regen. Daarna opnieuw zon vanaf de kust bij opnieuw 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem. Een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dichtbij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
5: De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
7: Een mooie middag. Ik weet niet wanneer u voor het laatst iemand fluitend door het leven zag gaan. Zelf moet ik daarvoor ver terug in de tijd naar mijn jeugd. Ik herinner me nog een klusjesman die ooit een lekkende wasmachine kwam nakijken. Al fluitend. Het maakte me meteen blij. Dat is me altijd bijgebleven. Misschien zouden we dat vaker moeten doen. Een deuntje fluiten. Zomaar. Om wat sprankel in de dag te brengen. Welkom.

Ja, leuk hè. Daria Spiridonova gaat al fluitend door het leven met een traditional uit Mozambique, Elisa Gomara Saya. Wat zoveel betekent als Elisa met haar mooie, zwierende rok, komt uit haar album Songs From There, met daarop traditionals van over de hele wereld in een bewerking voor viool en in dit geval gefluit. Naar Spanje nu met Joaquín Rodrigo en zijn concerto Fantasía para un gentil hombre. Rodrigo baseerde zich daarvoor op melodieën van de 17e-eeuwse componist Gaspar Sanz. Het is Rodrigo's op één na populairste concerto na het Concierto de Aranjuez. We luisteren nu naar het tweede deel daaruit.

Milos Karadaglic op gitaar en het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Yannick Nezesega met het tweede deel uit de Fantasia para un gentil hombre, een concerto uit 1954 van Joaquín Rodrigo. En die gentil hombre hier is gitarist Andrés Segovia, de man die de gitaar naar de grote orkestpodia bracht. En dan nu muziek uit 1845, het tweede en meteen ook het laatste pianotrio van Felix Mendelssohn, geschreven amper 2 jaar voor zijn vroege overlijden. Ik heb daaruit het scherzo mee, lichte, snelle muziek, alsof er elfjes rondfladderen. Dat is heel typisch voor Mendelssohn. U hoort dat sprookjesachtige karakter ook in zijn andere werken, of in, toch in sommige daarvan. Hij zelf zei ooit over dit scherzo dat het een beetje lastig is om te spelen, maar voor Trio Parnassus lijkt dat geen enkel probleem te zijn.

Trio Ernest met het Andante uit het pianotrio in S van Amanda Mayer komt uit hun album The Wonderful Adventures of Amanda Mayer. En inderdaad, het leven van deze Zweedse componiste en violiste leest toch wel een beetje als een avonturenroman. Of wat te denken van de concertreizen die ze ooit maakte met een groepje vrouwen in Zweden, Noorwegen, Finland en Rusland. Niet evident voor een vrouw destijds. Mayer was in haar tijd in Zweden dan ook een echt fenomeen, een beroemdheid. Jammer genoeg overleed ze heel jong op haar 41ste. We schuiven wat op in de tijd. 20 jaar na het trio van Amanda Mayer schreef Antonín Dvořák in 1894 zijn beroemde celloconcerto. Opvallend genoeg had hij daar eerst helemaal geen zin in. Voor een concerto vond hij de cello in het hoge register te nasaal klinken en in het lage register te onduidelijk. Geen ideaal solo-instrument dus voor dit genre. Maar ja, Dvořák veranderde van gedachten toen hij een celloconcerto hoorde van zijn collega Victor Herbert. Plots zag hij wel de mogelijkheden van het instrument. En gelukkig maar, want wat Dvořák daarna componeerde is echt een van de mooiste celloconcertos die we hebben. Het is een heel expressief werk met een warme orkestklank en prachtige, meeslepende melodieën. Dit is de finale daaruit. Let ook even op de interactie tussen cello en orkest.

Een mooie finale voor dit celloconcerto van Antonin Dvořák. We hoorden Heinrich Schiff op cello en de Wiener Philharmoniker onder leiding van André Previn. Schubert nu, die componeerde in 1824 zijn Introduction vier variationen über ein Originalthema und Finale. Een introductie dus en dan nog een thema dat hij zelf bedacht met variaties, vier variaties in totaal, met daarop aansluitend een finale. Het is een werk voor piano, vierhandig. Ik laat de muziek voor zich spreken. Ik heb hier een versie met pianoduo Kolacny.

Pianoduo Colacni met introductie en vier variaties op een eigen thema. Met daarop volgend nog een finale van Franz Schubert, muziek uit 1824. En dan nog een reus uit de klassieke muziek, Johannes Brahms. Van hem heb ik de academische feestouverture mee, een werk dat hij componeerde in 1880 als dank voor een eredoctoraat dat hij gekregen had van de Universiteit van Breslau. We verwachten daarbij dat Brahms met een plechtig werk op de proppen zou komen, heel ernstige muziek. Maar Brahms deed net het tegenovergestelde. Hij maakte er naar eigen zeggen een vrolijke potpourri van, met studentenliederen en drinkliederen. In plaats van de academische ernst krijg je dus eigenlijk een studentenfeest, kan je wel zeggen. Goed gevonden van Brahms, vooral ook omdat de liederen die hij hier integreerde voor het publiek destijds echt wel herkenbare deuntjes waren. Beetje zoals bekende meezingers vandaag. Ik heb hier een versie mee van die academische feestouverture door het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Ivan Fischer.

0: Een stevige feestouverture, de academische feestouverture vol studentenliederen. Muziek van Johannes Brahms was dat met of door het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Ivan Fischer.
1: De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
0: En dan trekken we richting Parijs met Louis Couperin. Van hem speelt Richard Igar Les Carillons de Paris.

Musica Antiqua Köln, onder leiding van Reinhard Goebel, met La Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont-de-Paris van Marin Marais. Een van de bekendste werken waarin je klokken hoort luiden in muziek. De titel verwijst naar de klokken van de abdij Sainte-Geneviève in Parijs, op de plek waar nu het Lycée Henri IV staat, in het Quartier Latin. Iets helemaal anders nu en ook helemaal niet. Want de Engelse Steve Martland baseert zich in zijn remix op die sonnerie van Marais.

Korte motieven die blijven doorgaan met kleine ritmische verschuivingen. Muziek was dat van Walter Huss, The Frequency of Balancing, met Huss zelf aan de piano. En dan heeft Gerrit Valkenaars, de muzieksamensteller van dit programma, muziek uitgekozen van Charles Ives, The Pond, of ook wel Remembrance. Een stuk dat Ives componeerde in 1906 als herinnering aan zijn vader. Het gaat hier om een heel dromerig, poëtisch stuk. Ives schildert hier een meer. Je kan haast de fonkelingen op het water zien. Zo goed weet hij dat in muziek om te zetten. Het is een kort werkje hier door het San Francisco Symphony Orchestra en San Francisco Girls Choir onder leiding van Michael Tilson Thomas.

Een schitterend ensemble, de Gesualdo Six, onder leiding van Owain Park. Ze zong hier een Ave Verum Corpus van William Byrd. Heel verstilde muziek, mooi. En Bach is er ook bij vandaag. Van hem heb ik een aria mee uit zijn kantate Ich habe genug. Een aria waarin de oude Simeon zijn einde aanvaardt. Bach schrijft er troostende muziek bij met een heerlijke partij voor de hobo.

0: Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Clara Live.

Een van die mooie aria's van Johann Sebastian Bach. Bas Peter Kooi was dat met de Ich habe genoeg uit Bachs gelijknamige kantate. Collegium Vocale Gent werd geleid door Philip Herrewegen. Naar Parma nu, daar componeerde Giovanni Maria Capelli in 1726 voor het Hof van de Farnese een barok opera. I Fratelli Riconosciuto. Verhaal over twee broers die elkaar niet herkennen en als ze rivalen tegenover elkaar komen te staan, tot ze aan het einde van het stuk beseffen dat ze familie zijn. En die opera zingt Philippe Jaruski nu Ciel Nemico.

Zeer innemende aria Cel Nemico uit I Fratelli Riconosciuto, een opera uit 1726 van Giovanni Maria Capelli. We hoorden de stem van Philippe Jarouski samen met Le Concert d'Astrée onder leiding van Emmanuel Haïm. En dan zoeken we wat verkoeling op bij de Oostenrijkse componist Beat Fuhrer. Die schreef in 1986 Voicelessness, The Snow Has No Voice. Dat is een ongeveer 10 minuten durend pianostuk zonder duidelijke melodische lijnen. Een stuk waarin klanken verschijnen en verdwijnen, alsof ze door de sneeuw worden opgeslokt. Een soort studie in stilte dus. Je kan hier het beste naar luisteren met je ogen dicht, om dan vervolgens je verbeelding de vrije loop te laten.

Daarmee zaten we even in een sneeuwlandschap. Nicholas Hodge speelde Voicelessness, The Snow Has No Voice van Beat Voerer. En tot na aan het nieuws van 4 speelt Marthe Argerich nog het slotdeel. Het tweede pianoconcerto van Frédéric Chopin. Het Orchestre Symphonique de Montréal wordt geleid door Charles Dutoit.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
3: The legendary
2: Miles Davis. Hoe slaagde hij erin zichzelf telkens weer opnieuw uit te vinden?
4: You don't have to label it.
2: En wat maakte hem zo bijzonder?
4: I never suffer.
2: Ontdek het samen met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Naboe Klaarhout in Miles, Badass en Jazzycom. Zaterdag om 5 uur op Clara en VRT Max.
5: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De dodelijke brand op de Antwerpse linkeroever zou ontstaan zijn door een technisch probleem op het gelijkvloers, dat zegt de brandweer. De laatste verdiepingen van het appartementsgebouw worden intussen nog gecontroleerd op eventuele slachtoffers. De politie heeft de dodentol intussen bijgesteld en spreekt nu van zeker 5 doden, geen 6, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
6: Ook een heel aantal mensen raakten zwaar gewond en licht gewond. Zij werden inmiddels ook afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen in de buurt, waardoor we ook het medisch interventieplan hebben moeten laten afkondigen. We weten dat de brand ontstaan is op het gelijkvloers en we gaan er op dit ogenblik vanuit dat het om een technisch probleem ging.
5: Premier Bart De Wever heeft via X kort gereageerd. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en de geëvacueerde bewoners, schrijft hij. Die geëvacueerde bewoners worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De eerste helft van dit jaar zijn 6.267 ondernemingen in ons land failliet verklaard. Dat is een record voor de eerste 6 maanden van een jaar. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graydon Credit Safe. Tegenover de eerste helft van 2025 waren er 245 faillissementen meer. En bij die faillissementen gingen 11.734 voltijdse jobs verloren. Dat is wel een daling tegenover vorig jaar. En dat komt omdat er vooral kleinere bedrijven failliet gingen. In Soedan in Afrika heeft de rebellengroep RSF vorig jaar misdaden tegen de mensheid begaan en etnische zuivering gepleegd, dat zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie heeft bijna 250 burgers kunnen interviewen over de aanval op de stad El Fasher. Getuigen vertellen echt gruwelijke verhalen, zegt Eva Davidova van Amnesty Vlaanderen.
7: Tasneem, een meisje van 13 jaar, zag hoe RSF-strijders haar vader doodschoten. Ze vertelde Amnesty dat ze door 3 mannen werd verkracht, terwijl haar daders zeiden dat dit haar overkwam omdat jullie jongens tegen ons gevochten hebben. Dat toont dus hoe seksueel geweld bewust wordt ingezet als oorlogswapen.
5: De rebellen krijgen wapens van de Verenigde Arabische Emiraten. Die kopen wapens in andere landen, onder andere van de FN-wapenfabriek in Luik, zegt Amnesty. Amnesty roept de Waalse regering op om dat te stoppen. En in Mexico-stad zijn afgelopen nacht 3 doden gevallen toen de overwinning van de nationale ploeg op het WK voetbal gevierd werd. In de buurt van het monument voor de onafhankelijkheid waren 1 miljoen Mexicanen samengekomen om te feesten. De 3 slachtoffers werden verstikt in de massa. Mexico is 1 van de 3 gastlanden van dit WK, naast de Verenigde Staten en Canada. Het versloeg in Mexico-stad Ecuador met 2-0 en gaat zo naar de 8e finales. Blijft bewolkt vanavond met temperaturen van 8 tot 17 graden. Morgen start met veel wolken en ook wat lichte regen. Daarna opnieuw zon vanaf de kust bij 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
8: Goedemiddag. We starten ons 4 uurtje helemaal in het noorden van Duitsland, in Lübeck. De stad waar Dietrich Buxtehude jarenlang verbonden was aan de Marienkirche. Daar organiseerde hij de beroemde Abendmuziken, openbare concerten die bezoekers van heinde en verre aantrokken. Misschien was deze chaconne daar destijds ook wel te horen. Welkom,

Martialus Fantasticus met een chaconne van Dietrich Buxtehude. Daar straks liet ik al iets horen van haar, de Zweedse componiste en violiste Amanda Mayer. In haar tijd echt een fenomeen in Zweden. Mayer was een graag geziene soliste op orkestpodia. Na haar huwelijk stopte ze evenwel met spelen, althans in het openbaar. Ze musiceerde dan alleen nog maar in huiselijke kring. Van Mayer heb ik een van haar Zweedse melodieën en dansen mee. Het is bekend dat Mayer na een optreden wel eens Zweedse klederdracht aantrok en gewoon voor het plezier Zweedse volkstuntjes begon te spelen. We horen Eleonore Billy Nickelharpa samen met het trio Ernest.

Michel Biseglia, piano, Didier François, Nickel Harpa en Marco Unascari drums, met een bewerking die ze maakten van Douce Dame Jolie, een chanson van de 14e eeuwse polyfonist Guillaume de Machaut. Komt uit hun album La Rinascita, letterlijk wedergeboorte, waarin de drie een hedendaagse draai geven aan melodieën uit de middeleeuwen en de renaissance. Het is een verstild, iets wat dromerig album. Een album met muziek die niet op de voorgrond wil staan, maar muziek die u langzaam mee naar binnen trekt. Zoals ook dit Andante un poco sostenuto uit het 18e pianoconcerto van Mozart.

0: Jonathan Fournel, piano en het Mozarteum Orkest uit Salzburg onder leiding van Howard Griffiths met het Andante un poco sostenuto uit het 18e pianoconcerto van Mozart.
1: De zomer van

Charles Neidig, klarinet, en Robert Levin, pianoforte, met het Allegro Moderato uit de sonate in S voor klarinet en piano van Felix Mendelssohn. En we ruilen de klarinet om voor de hobo in de volgende sonatine van de Brugse componist Joseph Rieland. Rieland is vooral bekend geworden met zijn religieuze koorwerken en zijn liederen. Nochtans schreef hij ook symfonieën en kamermuziek.

En was in 2023 een van onze twintigers, hoboïst Balder den Dievel. Den Dievel werd geboren in 2002 in Oostende, in een zeer muzikale familie, dat kan je wel zeggen. Zijn moeder Christine de Volder speelt piano en ook zijn vier andere broers spelen muziek. Martijn de oudste bijvoorbeeld is dirigent, Martijn den Dievel. Die naam heeft u zeker al wel gehoord op Clara. Jappe speelt fagot, ware trompet en ook broer Hannes is muzikant. Hier hoorden we Balder samen met zijn moeder in een sonatine van Jozef Rieland. Komt uit het album Think About Belgium, Young Belgian Talent. En ook hier horen we een hobo in het hoboconcerto in Reeklijn van Alessandro Marcello. Een 5 jaar oudere tijdgenoot van Antonio Vivaldi. En ook een stadsgenoot, want Marcello woonde en werkte net als Vivaldi in Venetië. De kans is dus groot dat de twee elkaar kenden.

Xenia Loeffler, hobo en die Academie für Alte Musik Berlin met het Hobo Concerto in Re-klein van Alessandro Marcello komt uit het album Venice, The Golden Age. En dan heb ik nog wat luitmuziek voor u van Sylvius Leopold Weiss. Het presto uit zijn sonate in A voor twee luiten met Robert Barto en Karl Ernst Schröder. Zo dadelijk is er Django met Tine de Donder. En straks om 8 uur presenteert Michael Robrechts het concert dat de Kaapverdische Nancy Vieira eerder dit jaar gaf in Bozar in Brussel. Met Portugese Fado en Kaapverdische Morna. Zo wordt de traditionele muziek genoemd in Kaapverdië. Maak er nog een mooie dag van verder en avond. En morgen ben ik er weer met meer zomer van Clara. Tot dan!

0: Vijf uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is geblust. En het is D-Day voor de Rode Duivels. Ze spelen straks hun 16e finale op het WK voetbal tegen Senegal. Bij de dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn 5 mensen gestorven. Verschillende anderen raakten gewond. Het vuur ontstond vanmorgen op de benedenverdieping van het gebouw met 10 verdiepingen. Er wonen daar meer dan 200 mensen. Jannie Palink op Linkeroever, de brand is intussen geblust.
1: Ja, de brand is onder controle, het vuur is geblust en de zoekactie naar achtergebleven inwoners of eventuele slachtoffers is ook afgelopen. Dat nam wat tijd in beslag. Het gaat om een groot appartementsgebouw met enkele tientallen appartementen. De brandweer heeft alles doorzocht, goed doorzocht, om zeker te zijn dat er niemand is achtergebleven. De balans inderdaad, 5 doden. Er zijn ook verschillende zware gewonden gevallen, vooral door de rook. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, zegt Kim Bastiaans van de politie.
2: Een branddeskundige in het gerechtelijk labcenter plaats. Op een later moment zal moeten blijken wat precies de oorzaak was. Maar op dit ogenblik weten we wel dat de brand ontstaan is op het gelijkvloers en dat wellicht een technisch probleem aan de oorsprong lag. Maar het gaat alleszins niet om een opzettelijke brand of zo.
1: Ja, de geëvacueerde bewoners zullen voorlopig niet terug kunnen naar hun appartement. Er zal wel gekeken worden of ze eventueel onder begeleiding wat noodzakelijke spullen of medicatie zouden kunnen ophalen vanavond. En over een half uurtje wordt de koning hier verwacht en ook premier De Wever komt ter plaatse.
0: Dankjewel voor die update, Johnny. Boven het centrum van Genk in Limburg zijn 2 zweefvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 2 piloten hebben zich met een parachute kunnen redden en raakten lichtgewond. De brokstukken van het vliegtuig zijn in tuinen en op een tuinhuis beland. Het parket heeft een onderzoek geopend naar hoe de crash kon gebeuren. Vlaams minister-president Matthias Diependalen is teleurgesteld in Hans Bonte. Die was het afgelopen half jaar minister voor Vooruit in de Vlaamse regering, ter vervanging van Melissa de Pratere, die op zwangerschapsverlof was. Bij zijn afscheid zei Bonte dat er te weinig samenhang is in de regering en hij haalde uit naar zijn coalitiepartners N-VA en CD&V. Diependalen reageerde vanmiddag in het Vlaams parlement.
3: Dat heeft mij teleurgesteld, verwonderd. Ik kan daar niet over liegen en ik wil dat ook helemaal niet. We moeten weten dat we in een democratie leven waar dat coalities gevormd worden en waar dat je dus bestuurt op basis van compromissen. En dat betekent ook dat niet iedereen altijd alles binnenhaalt, maar dat je wel de loyaliteit moet hebben om het compromis te verdedigen.
0: Voor het 4e jaar op een rij moet ons land hogere rentelasten betalen op zijn staatsschuld. In absolute cijfers gaat het om een stijging van bijna 1 miljard tot ruim 14 miljard euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Agentschap van de Schuld. De stijging komt door de oplopende overheidsschuld in combinatie met de stijgende rente. De rente die België moet betalen op zijn staatsschuld is nu hoger dan die van Spanje en Portugal, omdat die hun financiën beter op orde hebben, zegt Jean de Boet van het Agentschap van de Schuld.
4: Dat moet ons ook een beetje positief stemmen in de zin dat als je dan, zoals die landen, hebben enorme inspanningen geleverd om er terug bovenop te komen. We hebben hele moeilijke tijden gehad, heel veel jaren lang. Maar een keer dat de financiële markt overtuigd wordt dat het de goede richting uitgaat, zijn ze er ook als de kippen bij om eigenlijk veel betere financieringsvoorwaarden te gaan aanbieden. Dat zou ons toch moeten hoopvol stemmen dat er inderdaad ook een beloning te wachten staat door de financiële markten als we de zaken op orde krijgen.
0: Alleen Griekenland, Italië en Frankrijk betalen nog hogere rentevoeten dan België. De rebellengroep RSF in Soedan in Afrika heeft misdaden tegen de mensheid begaan en etnische zuivering gepleegd toen ze de stad El Fasher belegerden vorig jaar. Dat zegt Amnesty International. Katrien van der Schoot, hoe komt Amnesty tot die conclusie?
5: Wel, dat was niet makkelijk. De belegering heeft maanden geduurd en uiteindelijk namen de rebellen de stad in. Amnesty heeft bijna 250 burgers kunnen interviewen. Ze vertelden gruwelijke verhalen over die periode. De Arabische RSF-strijders wilden duidelijk de bevolking uitmoorden met aanvallen, plunderingen en veel seksueel geweld. En kinderen werden extra hard aangepakt. Eerder had al een VN-missie daden van volkenmoord vastgesteld toen die RSF de stad innamen.
0: Bedankt, Katrien. In Mexico-stad zijn afgelopen nacht 3 doden gevallen toen de overwinning van de nationale ploeg op het WK voetbal gevierd werd. In de buurt van het monument voor de onafhankelijkheid waren 1 miljoen Mexicanen samengekomen om te feesten. De drie slachtoffers werden verstikt in de massa. Mexico is één van de drie gastlanden van dit WK, naast de VS en Canada. Het versloeg in Mexico-stad Ecuador met 2-0 en gaat zo naar de achtste finales. En op het WK voetbal spelen de Rode Duivels om 10:00 vanavond voor een plaats in de achtste finales. Tegenstander is Senegal. Tom Boudeweel in Seattle, dat wordt geen makkelijke opdracht.
6: Nee, Senegal werd pas derde in zijn groep, maar wel achter topfavoriet Frankrijk en achter Noorwegen, dat ondertussen zelf al zeker is van de achtste finale. Het overleefde dankzij een 5-0 overwinning tegen Irak. Senegal combineert jong talent met ervaring, techniek met snelheid en kracht, dreigend in het aanvallend compartiment. Achteraan liggen dan weer mogelijkheden voor de Rode Duivels, die zeker 100% zullen moeten zijn. Met welke strategie de bondscoach straks zal uitpakken, dat is nog niet geweten. Iedereen is fit. De winnaar speelt in de achtste finale tegen Bosnië of USA. De verliezer, die moet naar huis.
0: Blijft licht bewolkt vanavond met temperaturen van 8 tot 17 graden. Morgen start met veel wolken en wat lichte regen. Daarna opnieuw veel zon vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Dit nieuws begon met de hevige brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen. De zoektocht naar slachtoffers is afgelopen. Er zijn 5 mensen in de brand gestorven. Koning Filip brengt zometeen een bezoek aan de plaats van de ramp. Meer daarover in de app van VRT Nieuws. Blijf verwonderd. Django met Tine de Donder.
7: Een hele goede namiddag. 1 juli vandaag, daar is de zomervakantie. Misschien kunnen we wel iets gaan drinken op het terras van Café Terminal van Tuur Florizone. Welkom.

Alexandre Cavalière op viool en Renaud Dardenne op gitaar. Die speelden in de traditie van Django Reinhardt en Stefan Grappelli. Cavalière die groeide ook echt op, omringd door swing en zigeuner jazz. En Renaud Dardenne is natuurlijk al vele jaren een van de vaste partners van Tja Limburger. En dan nog meer gypsyklanken, want dit is de Hongaarse bassist Csikós János met zijn Roma-orkest.

Luigi Cossiano's in het openingstuk van zijn cd met Balkanmuziek uit 1993. Dat brengt ons bij deze bijpassende klanken van het strijkkwartet Sun, Sun, Sun. Die spelen hier samen met accordeoniste Sarah Salverius.

Het Claude Debussy blaasquintet speelde een van de 6 bagatellen van Giorgi Ligeti. En na al die blazers staat nu de cello centraal. Gauthier Capuçon speelt een celloconcerto van Antonin Dvorak.

cellist Gauthier Capuçon met het Frankfurt Radio Symfonie Orkest. En nu de Tsjechisch-Amerikaanse pianist Rudolf Virkusny, ja, zo is het. Hij is geboren in 1912 en hij was een leerling van Leos Janáček. Hij kende de muziek van Janáček van binnenuit, want hij bestudeerde die zelf met Janáček. Die Virkusny speelt hier twee stukken uit Op een overwoekerd pad. Eerst het eerste deel, Onze avonden, dat opent met de sfeer van beide open haard zitten in zijn geboortedorp, tot dat stuk plots gewelddadig onderbroken wordt. En dan nog Een weggewaaid blad, dat begint als een eenvoudig liefdeslied, tot Janáček dat stuk bijna begint te martelen met rusteloze pauzes en trillers.

Rudolf Virkuzny in muziek van zijn meester Leos Janáček. Componist Komitas die wordt beschouwd als de grondlegger van de Armeense klassieke muziek. Hij trok zijn land rond om eeuwenoude volksliederen en dansen te verzamelen en vast te leggen voor die verloren zouden gaan. Eén daarvan is Shushiki. Klinkt een beetje speels en ook een beetje weemoedig. Pianist Tigran Amasyan brengt dat hier terug naar zijn Armeense wortels. Terwijl er ook nog wat andere muzikanten zijn. Arve Henriksen, Eivind Arset en Jan Bang. Die trekken dat stuk Shushiki open tot iets helemaal anders.

Arve Henriksen met het trio Medieval. Allemaal Noorse muzikanten. Ze speelden hier een traditional uit IJsland. En het volgende stuk dat gaat over de roots van gitarist Haroon Iqbal. Het heet Carrying Roots. Komt van op zijn album Oh Innocent Heart.

0: Zes uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is geblust. Koning Filip bezoekt op dit moment de plaats van de ramp. En de Rode Duivels spelen straks hun 16e finale op het WK voetbal tegen Senegal. De brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is geblust. Er vielen 5 doden en er zijn ook verschillende mensen gewond geraakt, voornamelijk door rook in te ademen. Het vuur ontstond vanmorgen op het gelijkvloers van 10 verdiepingen, vermoedelijk door een technisch probleem. De afgelopen uren zochten de hulpdiensten nog naar mogelijke slachtoffers. Die actie is intussen afgelopen, zegt Kim Bastiaans van de politie.
1: De zoekactie is vlot verlopen, maar heeft wel enige tijd in beslag genomen, omdat we uiteraard ook heel nauwkeurig te werk moesten gaan. Het moest ook veilig zijn en het ging om een complexe brand. Dus in die zin heeft het wel eventjes geduurd. Er zijn een 200-tal mensen geëvacueerd. Zij worden opgevangen en krijgen bijstand van het Rode Kruis en van onze dienst slachtoffers. Zorg. Er zal later bekeken worden of zij nog terug kunnen gaan om spullen op te halen. Maar hun woningen zullen op dit ogenblik tijdelijk niet bewoond kunnen worden. Ze worden opgevangen in een opvangcentrum in de buurt.
0: En zo'n half uur geleden zijn premier Bart De Wever en koning Filip aangekomen op Linkeroever. Tjanny Palink, jij bent daar ook. Hoe verloopt dat bezoek?
2: De koning heeft zo net het woonzorgcentrum bezocht waar de geëvacueerde inwoners van het gebouw zijn ondergebracht sinds het begin van de brand vanmorgen. En nu, net op dit moment, komt hij naar de overkant van de straat, de kant van het getroffen gebouw, vergezeld door de burgemeester van Antwerpen. En ook premier De Wever is hier. En de koning zal hier nu de handen schudden en een praatje slaan met de hulpverleners, met brandweer ook. Want dit ging toch om een zware interventie, een moeilijke interventie. En inderdaad ook een zware tol, 5 doden. Kijk, de koning is nu de handjes aan het schudden van enkele politiemensen. Dus ja, een zware brand, een zware tol. En het was dus voor het paleis duidelijk belangrijk dat de koning hier ook ter plaatse zou komen.
0: Dankjewel, Tjanny. Afgelopen weekend moest je soms 10 minuten wachten om iemand aan de lijn te krijgen bij de noodcentrale 112. Dat is te lang, heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke gezegd in de Kamer. Als verklaring ziet de minister de hitte, waardoor er veel oproepen waren van mensen die onwel waren. En op zaterdagavond waren er ook problemen door het zware onweer. Op vraag van Van den Broeke komt de Risk Management Group morgen bijeen om de aanpak van de afgelopen hitteperiode te evalueren. Boven het centrum van Genk in Limburg zijn 2 zweefvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 2 piloten hebben zich met een parachute kunnen redden en raakten lichtgewond. De brokstukken van de vliegtuigen zijn in tuinen en op een tuinhuis beland. Het parket heeft een onderzoek geopend naar hoe de crash kon gebeuren. Vlaams minister-president Matthias Diependalen is teleurgesteld in Hans Bonte. Die was het afgelopen half jaar minister voor vooruit in de Vlaamse regering ter vervanging van Melissa de Pratere, die op zwangerschapsverlof was. Bij zijn afscheid zei Bonte dat er te weinig samenhang is in de regering en haalde uit naar zijn coalitiepartners N-VA en CD&V. Diependalen reageerde vanmiddag in het Vlaams parlement.
3: Dat heeft mij teleurgesteld, verwonderd. Ik kan daar niet over liegen en ik wil dat ook helemaal niet. We moeten weten dat we in een democratie leven waar dat coalities gevormd worden en waar dat je dus bestuurt op basis van compromissen. En dat betekent ook dat niet iedereen altijd alles binnenhaalt, maar dat je wel de loyaliteit moet hebben om het compromis te verdedigen.
0: In Soedan in Afrika heeft de rebellengroep RSF vorig jaar misdaden tegen de mensheid begaan en etnische zuivering gepleegd. Dat zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie heeft bijna 250 burgers kunnen interviewen over de aanval op de stad El Fasher. Getuigen vertellen echt gruwelijke verhalen, zegt Eva Davidova van Amnesty Vlaanderen.
4: Tasneem, een meisje van 13 jaar, zag hoe RSF-strijders haar vader doodschoten. Ze vertelde Amnesty dat ze door 3 mannen werd verkracht, terwijl haar daders zeiden dat dit haar overkwam omdat jullie jongens tegen ons gevochten hebben. Dat toont dus hoe seksueel geweld bewust wordt ingezet als oorlogswapen.
0: De rebellen krijgen wapens van de Verenigde Arabische Emiraten. Die kopen wapens in andere landen, onder andere van de FN-wapenfabriek in Luik, zegt Amnesty. Amnesty roept de Waalse regering op om dat te stoppen. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels om 10 uur vanavond tegen Senegal voor een plaats in de 8e finales. Het is geen gemakkelijke tegenstander, zegt Tom Boudeweel vanuit Seattle.
5: Senegal werd pas derde in zijn groep, maar wel achter topfavoriet Frankrijk en achter Noorwegen, dat ondertussen zelf al zeker is van de achtste finale. Het overleefde dankzij een 5-0 overwinning tegen Irak. Senegal combineert jong talent met ervaring, techniek met snelheid en kracht, dreigend in het aanvallend compartiment. Achteraan liggen dan weer mogelijkheden voor de Rode Duivels, die zeker 100% zullen moeten zijn. De winnaar speelt in de achtste finale tegen Bosnië of USA. De verliezer, die moet naar huis.
0: De opstelling wordt later vanavond bekendgemaakt. Alle Rode Duivels zijn fit en dus in principe klaar om te spelen. En nog op het WK zijn Engeland en Congo zo pas aan hun 16e finale begonnen. Voor Congo is het de allereerste keer dat ze de tweede ronde spelen. En na een paar minuten spelen staat het daar nog 0-0. Het blijft licht bewolkt vanavond met temperaturen van 8 tot 17 graden. Morgen start met veel wolken en ook wat lichte regen. Daarna opnieuw veel zon vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Dit nieuws begon met de hevige brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen. De brand is geblust en de zoektocht naar slachtoffers is afgerond. 5 mensen zijn bij de brand gestorven. Premier Bart De Wever en koning Filip bezoeken op dit moment de plaats van de ramp. Je volgt dat bezoek ook in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Django met Tine de Donder.
7: Goedenavond en welkom terug. Straks is het daar bij u misschien Rode Duivels tijd. Dan kijken we helemaal naar Senegal. Maar nu gaan wij toch nog eerst even naar Argentinië. In het gezelschap van Astor Piazzolla zijn Maria de Buenos Aires. MUZIEK

Isabel van Keulen speelde met haar ensemble een arrangement van de Fuga y Misterio van uit Maria de Buenos Aires van Astor Piazzolla. En nu nog meer Argentijnse muziek van en met Dino Saluzzi, de bandoneonist,

Lieselot de Wilde met het ensemble Bel Air in een van de absolute klassiekers van de Napolitaanse canzone, Era de Maggio. Wij gaan dan verder met een rustige pianosonate van Manuel Blasco de Nebra, gespeeld door de Spaanse pianist Javier Perianes. Ze komen allebei uit Andalusië. Misschien is het wel daardoor dat Perianes zo mooi die muziek van de Nebra kan vertolken.

Javier Peruana speelde de eerste pianosonate van Manuel Blasco de Nebra. Afgelopen seizoen heeft luitiste Evangelina Mascardi een mooi nieuw album uitgebracht. We hebben daar toen best veel aandacht aan besteed, want ze heeft iets speciaals gedaan. Ze is namelijk op zoek gegaan naar luitmuziek uit de laatste jaren dat dat instrument populair was. Zo kwam ze uit bij dit werk van Johann Ludwig Krebs. Een Duitse barokcomponist en organist, vooral bekend als leerling van Johann Sebastian Bach in Leipzig. Daar ging Krebs orgel, luit en viool studeren. En hij schreef daar ook twee grote concerti voor luit en orkest. Die zijn redelijk zeldzaam gebleven. Maar dit jaar dus uitgebracht door Evangelina Mascardi en het ensemble Estrovagante.

Evangelina Mascardi op luid met Estrovagante in een stuk van hun recente album Beyond Vivaldi. Daarmee zaten we in de barok en nu gaan we toch een paar eeuwen verder terug in de tijd tot in de middeleeuwen. Want dit is Hildegard van Bingen, haar Caritas Abundat voor drie harpen.

Een traditioneel lied uit Corsica door het ensemble Affiletta samen met Jean-Claude Acquaviva. En dan is dit nog de Cubaanse pianist Roberto Fonseca met onder andere Javier Zalba op klarinet. Een man met een heel mooie, bijna zijdeachtige klank. Tot aan het nieuws van 7 uur.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Zeven uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn 5 mensen gestorven. 16 mensen moesten naar het ziekenhuis. Zij raakten vooral gewond door rook in te ademen. Niemand is in levensgevaar. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, spreekt over een gitzwarte dag.
3: Dat is een zeer hoge menselijke tol. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt. We hebben ongelooflijk veel mensen gehoord die iets willen betekenen, die iets willen doen, die er willen zijn voor hier de mensen op Linkeroever.
2: De brand is intussen volledig geblust. De meer dan 200 bewoners van het appartementsgebouw kunnen voorlopig niet naar huis. Zij worden opgevangen bij familie of vrienden of in een hotel in de buurt. Afgelopen weekend moest je soms 10 minuten wachten om iemand aan de lijn te krijgen bij de noodcentrale 112. Dat is te lang, heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke gezegd in de Kamer. Als verklaring ziet de minister de hitte, waardoor er veel oproepen waren van mensen die onwel waren. En op zaterdagavond waren er ook problemen door het zware onweer. Op vraag van Van den Broeke komt de Risk Management Group morgen bijeen om de aanpak van de afgelopen hitteperiode te evalueren. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels om 10 uur vanavond tegen Senegal voor een plaats in de 8e finales. Het is geen gemakkelijke tegenstander, zegt Tom Boudeweel vanuit Seattle.
4: Senegal werd pas 3e in zijn groep, maar wel achter topfavoriet Frankrijk en achter Noorwegen, dat ondertussen zelf al zeker is van de 8e finale. Het overleefde dankzij een 5-0 overwinning tegen Irak. Senegal combineert jong talent met ervaring, techniek met snelheid en kracht, dreigend in het aanvallend compartiment. Achteraan liggen dan weer mogelijkheden voor de Rode Duivels, die zeker 100% zullen moeten zijn. De winnaar speelt in de 8e finale tegen Bosnië of USA. De verliezer, die moet naar huis.
2: De opstelling wordt later vanavond bekendgemaakt. Alle Rode Duivels zijn in principe fit om vanavond te spelen. En nog op het WK voetbal is Congo aan het stunten tegen Engeland. Bij de rust staat Congo 0-1 voor. Geert Heeremans, een plek in de 8e finales voor Engeland, een van de favorieten, lijkt ver weg.
5: Ja, ver weg. Er moet natuurlijk nog wel een volledige tweede helft gespeeld worden. Maar het is inderdaad verrassend dat Engeland 0-1 achterstaat tegen Congo. Een erg snelle goal na 5 minuten van Sipenga. Die wel erg veel vrijheid kreeg om er ook al twijfelende doelman Jordan Pickford te kunnen kloppen. Engeland kwam pas na de drankpauze echt op gang. Maar grote kansen voor Bellingham, Kane en Rashford werden gemist of gered door een uitstekende Congolese doelman Lionel Mpasi. Dat wil zeggen dat Engeland inderdaad nog veel werk heeft in de tweede helft om deze scheve situatie recht te trekken.
2: Dankjewel, Geert. Blijft licht bewolkt vanavond met temperaturen van 8 tot 17 graden. Morgen start met veel wolken en ook wat lichte regen. Daarna opnieuw veel zon vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.

Miles Davis speelde de Venus van Milo, een stuk van Gary Mulligan. Die speelde hier zelf ook mee op Miles and Birth of the Cool plaat. En dan Sarah Vaughan, die zingt over hoe ze dan wel heel veel op stap gaat, maar ze kan perfect alle verleidingen van het nachtleven weerstaan. Ze flirt nooit met anderen. Ain't misbehaving.

Lee Konitz met Jimmy Giuffre in When Your Lover Has Gone. Toots Tielemans die was jarenlang goed bevriend met Fred Hirsch. Toots maakte in 1988 de plaat Only Trust Your Heart. En dat deed hij met allemaal muzikanten die hij volledig vertrouwde, met wie hij heel graag en heel vaak samenwerkte. En één daarvan was dus Fred Hirsch. Hirsch nam meerdere rollen op zich, pianist, producer en arrangeur. Dit is een stuk van Fred Hirsch van op die plaat, iets wat ze samen spelen.

Toets Tielemans met Fred Hirsch en Harvey Swartz op contrabas en Joey Barron aan de drums. En dan nog iets van Toets. Deze keer speelt hij samen met de Zwitserse jazzpianist Thierry Lang en zijn trio. In de klassieker Stella by Starlight.

Een groot applaus op dit concert van de Zwitserse radio in 1990. Het was Toet Stielemans bij Thierry Lan en zijn trio. Elke zomer trekt Philip Herrewegen met zijn Collegium Vocale naar Toscane, naar de gloeiende heuvels van de Crete Senesi. Daar, in kleine kerkjes die al eeuwenlang geleden gebouwd werden en die perfect gebouwd zijn, ook voor zang, daar klinkt een week lang muziek van de Renaissance tot de Romantiek. Niet op een groot festivalterrein, maar kleine, intieme concerten waar muziek en architectuur elkaar perfect vinden. Een heel mooie vakantietip als u eind juli in de buurt bent.

0: yellow.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Nu bij Maxizo.

0: Dat maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Clara Live.

Het Orchestre des Champs-Élysées onder leiding van Philippe Herrewegen in een deel van een symfonie van César Franck. En dan muziek van Armande de Polignac. Een aristocratische componiste die vele jaren vergeten geweest is. Het is pas vanaf 2009 dat men haar partituren weer begon op te diepen uit oude archieven. Pianist Bruno Beltoise die heeft een heel album gemaakt met muziek van haar. Het is muziek die ooit door Maurice Ravel himself geprezen werd omwille van de gedurfde harmonieën. Dit is een van de nocturnes van die Armande de Polignac.

Het Kronos Kwartet speelde een werk van Bill Evans, Person I Knew. En dan nog Bill Evans zelf, met Freddie Hubbard op trompet, Jim Hall op gitaar, Percy Heath op contrabas en Philly Joe Jones aan de drums. En ze spelen een eigen stuk van Bill Evans, Interplay. En daarna, na 8 uur, komt Michael Robrechts. Hij heeft dan weer mooie muziek bij uit Kaapverdië. Geniet nog van uw avond en tot volgende keer.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Bij de zware brand van vanochtend in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn 5 mensen overleden. 16 mensen zijn licht gewond geraakt. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, spreekt over een gitzwarte dag.
1: Dat is een zeer hoge menselijke tol. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt. We hebben ongelooflijk veel mensen gehoord die iets willen betekenen, die iets willen doen, die er willen zijn voor hier de mensen op Linkeroever.
0: De brand is intussen geblust, maar Dries Giroux, jij bent daar de hele dag geweest. De oorzaak is nog altijd niet duidelijk.
2: Nee, dat is nu aan de branddeskundige onder leiding van een onderzoeksrechter om dat eigenlijk allemaal te gaan onderzoeken. Het gebouw hier was net nog gerenoveerd, horen we. Maar wanneer de brandweer hier dan nog een laatste inspectie heeft gedaan, dat weten we niet op dit moment. De brand is in ieder geval wel ontstaan op het gelijkvloers. De politie gaat niet uit van kwaad opzet, maar spreekt van een technisch incident. Mogelijk aan een elektriciteitsinstallatie die mogelijk in een renovatie was of net gerenoveerd was op dat moment. En wellicht is de brand is dan daar ontstaan en wellicht door de verschillende schachten in het gebouw heeft de rook zich dan razendsnel verspreid naar boven, naar vooral die 8e verdieping.
0: Dank je, Dries. De ruim 200 bewoners van de 80 appartementen moeten voorlopig elders overnachten. We horen wel dat zij zo net even naar binnen zijn mogen gaan om wat spullen op te pikken en de staat van hun appartement te controleren. BB Liner, een fabrikant van collageen en gelatine, sluit zijn fabriek in Vilvoorde. Dat is vanavond beslist op een bijzondere ondernemingsraad. BB Liner, een dochterbedrijf van Tessenderlo Chemie, zocht al een tijd lang naar een overnemer, maar die is dus niet gevonden. 140 mensen verliezen hun job. Dat nieuws komt hard aan, zegt Olivier van den Einde van de Socialistische Bond ABVV.
3: Sinds november 24 is er eigenlijk al een herstructurering geweest. En dus iedereen is eigenlijk wel voorbereid op dit nieuws, maar dat komt nog altijd heel zwaar binnen. Waarom? Omdat de kandidaat-overnemer in eerste instantie zeer positief was. Maar uiteindelijk is gebotst op hetzelfde waar dat Tessenderlo Chemie op botste, namelijk dat de site te verouderd is en technisch onmogelijk is om efficiënt te laten produceren.
0: In Duitsland is een Oekraïense verdachte van de sabotage van de Nord Stream pijplijn officieel aangeklaagd. Die pijplijn in de Oostzee werd 4 jaar geleden opgeblazen, enkele maanden na de Russische invasie in Oekraïne. Via die pijplijn werd Russisch gas naar Duitsland gebracht. De man werd vorige zomer opgepakt in Italië. Hij ontkent alles en ook Oekraïne heeft altijd ontkend dat het betrokken was bij de sabotage. Sport op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Congo met 2-1, maar Geert Hermans, het was geen piece of cake voor de Engelsen.
4: Nee, Brecht, dat kan je wel zeggen. Het was nipt, maar verdiend die kwalificatie van Engeland. Pas in het slotkwartier kon Engeland de vroeg opgelopen achterstand ongedaan maken via de onvermijdelijke Harry Kane. De topspits van Bayern München kopte de eerste gelijkmaker voor bij een uitstekende Congolese doelman, een passie. En uiteindelijk pas 5 minuten voor tijd trapte hij de 2-1 heerlijk in het dak van het doel. En zo dus Engeland dat met een schrik vrijkomt. Het speelt nu 8e finale zondag tegen Mexico. En Congo, ja, dat kan terugblikken op een geweldig WK. Het is eervol uitgeschakeld.
0: Dank je, Geert. Straks om 10 uur spelen de Rode Duivels tegen Senegal. Blijft licht bewolkt vanavond. Koelt af van 8 tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Michael Robrechts.
6: Een heel goede avond. Bij de Kaapverdische en Portugese Nancy Vieira liggen vrolijkheid en weemoed heel dicht bij elkaar. In deze Clara in concert krijgt u haar concert te horen van einde februari in Bozar. Dit is eerst de Zuid-Italiaanse Maria Mazzotta samen met de Catalaan Raúl Refré.

San Paolo di Galatina, de kerk in het diepe zuiden van Salento, Italië, met de Catalaanse artiest en producer Raul Refré en de Italiaanse Maria Mazzotta. Muziek om helemaal op temperatuur te geraken voor de warme muziek en de stem van Nancy Vieira. De Kaapverdische emigreerde op haar 14e met haar ouders naar Portugal en leerde al snel hoe dicht de morna uit Kaapverdië en de fado bij elkaar liggen. Ook de samba uit Brazilië vermengt zich graag in haar muzikale palet. Allemaal muziek waarbij weemoed en vrolijkheid vechten om de bovenhand. Maar net dat gevecht interesseert haar, niet de uitkomst of de mogelijke winnaar. Nancy Vieira en haar prima liveband op 25 februari op een warme winteravond nog in de vernieuwde zaal M in Bozar.

0: Smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Clara Live.

0: Ono Marien.
1: Dank u wel.
2: Tempo y Silencio. Een duet tussen haar gitarist en zijzelf, de Portugese Nancy Vieira, tijdens haar concert van einde februari in zaal M van Beaux-Arts. En u herkende daarvoor wellicht Petit Pays, een van de vele hommages die de grote Cesaria Évora bracht aan haar geboorteland, Kaapverdië. Een van de stuntlanden trouwens op het WK voetbal, maar dit terzijde.
3: Clara in concert met Michael Robrechts.
2: En nog steeds de Kaapverdische en sinds haar volwassen leven de Portugese Nancy Vieira. Op haar jongste album Gente bezingt ze de vriendelijkheid en de openheid van haar geboorteland Kaapverdië en de nieuwe thuis die Lissabon voor haar is. Nancy Vieira, live in Beaux-Arts in Brussel.

poquito. Vamos cantar assim.

Dankjewel.

0: Nancy Vieira op woensdag 25 februari in Bozar in Brussel. Tussendoor hoorde u een bedanking aan ons, Radio Clara. Maar onze dank van Christoffer Biest en van mezelf gaat naar haar. Voor haar morna, haar samba en fado uit Kaapverdië en Lissabon. U kreeg er meteen ook haar bisnummers bij op haar Bozar concert. Bésame mucho en uiteraard de classic op Kaapverdië, Saudage. Nancy Vieira, live in Bozar.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: En blijf bij ons deze zomer lang, want volgende week woensdag gaan we naar de WOMAX, de World Music Expo van Tampere in Finland, in het najaar van 2025. Voor dit concert van de Syrische Soefi-meesters rond Simone Leu en Khaled Alafes, de band Ja.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Clara Live.

Dank je, joh.

Tabawakti en Habatriano. Twee tracks op het Womax-concert vorig jaar in het Finse Tampere van Simon Leleu en zijn Syrische gezelschap Jawa. Dit is de band uit Timbuktu, Mali, Al Bilali, Soudan. Vorige zomer

rauwe en intense Tamakesh-muziek rond de Malinese band Al Bilali Soudan. Een live opname was dat van vorige zomer van de band uit Timbuktu Mali op het festival in de Duitse Rudolstadt. Iets heel anders nu en best rustgevend. Deze bevrijdende gedachte bij de Britse Angeline Morrison. Slave No More.

0: side by side within one grave. Distinction is lost, and caste is all. The slave is now a slave no more.
1: De slotsong op de Sorrow Songs, the folk songs of the Black British Experience. Angeline Morrison. Straks volgt er Swing van Peggy Lee, van Lester Young en van Benny Goodman. Straks hier na 10 in All That Jazz. Dit is nog muziek van Tom Pintus, The Girl Rework met Serafine. Een fijne avond nog hier bij Clara.

0: Het is 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws, met Brecht Schabrigs. Op Linkeroever in Antwerpen mag een aantal bewoners van het appartementsgebouw vannacht dan toch thuis gaan slapen. Het gaat om bewoners van het deel van het gebouw waar het vanochtend niet heeft gebrand. De brandweer heeft elk appartement gecontroleerd of het veilig en stabiel is. We konden spreken met Wim Janssens. Hij is de hele dag opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt en mag naar huis.
1: Bij mij is alles in orde. Het is nummer 3, dus de brand zat ook in nummer 1. Er hangt zelfs geen rooklucht, dus ik ben daar eigenlijk zeer blij voor. Ik zit natuurlijk enorm in met de mensen die uiteindelijk overleden zijn. Ik ben nog een beetje in een shock, dus die klop zal nog wel komen. Maar ik moet zeggen, chapeau voor de hulpdiensten en alle vrijwilligers die zich hebben ingezet, ook aan Hoofterschelde aan de overkant.
0: De andere bewoners moeten elders overnachten. Zij mochten vanavond heel even onder begeleiding van de brandweer naar binnen om wat spullen te pakken. Wie geen onderdak heeft, wordt door de stad opgevangen. De balans is zwaar met 5 doden en de identificatie van de slachtoffers is nog altijd niet afgelopen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is die ontstaan bij een elektriciteitskast, vertelt Dries Hiroux.
2: De brand is in ieder geval wel ontstaan op het gelijkvloers. De politie gaat niet uit van kwaad opzet, maar spreekt van een technisch incident, mogelijk aan een elektriciteitsinstallatie die mogelijk in een renovatie was of net gerenoveerd was op dat moment. En wellicht is de brand is dan daar ontstaan en wellicht door de verschillende schachten in het gebouw heeft de rook zich dan razendsnel verspreid naar boven, naar vooral die 8e verdieping.
0: Ook in Wielsbeek en West-Vlaanderen heeft het gebrand. Rond 7 uur vanavond is daar brand uitgebroken in een bedrijf dat hout verwerkt. Een loods waar houtkrullen lagen opgeslagen is volledig uitgebrand en ingestort. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen en heeft de brand onder controle. Er was ook bijzonder veel rook, maar die is niet giftig. In Venezuela in Zuid-Amerika gaat vandaag een periode van 7 dagen van nationale rouw in. Komende nacht is het een week geleden dat verschillende zware aardbevingen een grote schade hebben aangericht. De dodental is opgelopen tot bijna 2300 nu. Bijna 13.000 mensen zijn gewond geraakt. Er zouden zowat 50.000 Venezolanen vermist zijn. De schade is enorm. Tienduizenden mensen zijn dakloos. Sport op het WK voetbal spelen de Rode Duivels op dit moment tegen Senegal voor een plek in de 8e finales. De wedstrijd is zo net begonnen. We luisteren mee met Peter van den Bent in Seattle.
3: Ik zeg even voor de luisteraars van het Radio Nieuws dat we er net aan begonnen zijn. 2 minuten ver hier in Seattle bij 0-0. Nog altijd een rustig begin van de wedstrijd in een volgepakte stadion. Onder toch een beetje de zon die erdoor komt. Met een eerste poging van Jeremy Doku om zich door te zetten. Maar voorlopig hebben we nog niet veel te noteren gehad. Balbezit iets meer voor de Senegalezen. Maar het is nog maar de prille openingsfase. Nog te vroeg om conclusies te trekken in deze eerste wedstrijd van de Belgen. In de knock-outfase tegen de regerende kampioen van Afrika, Senegal. Voorlopig dus nog altijd na 2,5 minuut 0-0.
0: Ja, die wedstrijd is live te volgen op Radio 1 en op VRT1. Eerder vanavond won Engeland met 2-1 van Congo. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Mira Andreeva uitgeschakeld in de tweede ronde. De Russische nummer 5 van de wereld won vorige maand nog Roland Garros in Parijs. Andreeva verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejcikova, de winnares van Wimbledon 2 jaar geleden. Het weer nog blijft licht bewolkt. Het koelt af tot 17 graden vannacht. Morgen veel wolken vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. We gaan meteen naar Seattle in de Verenigde Staten. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels tegen Senegal voor een plek in de achtste finales. Peter van den Bent, het is rusten daar, er is nog heel wat werk voor de Belgen.
1: Zeg dat wel, want België staat op achterstand 1-0. De overigens verdiende voorsprong voor Senegal dat het eerste deel van de eerste helft royaal de betere was tegen België. Dat een zwaar teleurstellende eerste helft, zeker het eerste deel daarvan, heeft afgewerkt. Zonder pressing, met veel balverlies, te ver van de man verdedigd en een paar gevaarlijke momenten weggegeven. Er was er alleen aan onoordeelkundige tussenkomst van Courtois. Ontsnapte ze nog, bal van Sar tegen de paal. Maar halverwege de eerste helft dan wel degelijk de kopbal tegen de paal. Eerst nog op een voorzet van Mané van Ismaili Sarr en dan Diarra die de rebound binnenduwt. Zoals gezegd, de verdiende voorsprong voor Senegal. Deel 2 van de tweede helft was beter van de Belgen. Senegal trok zich een beetje terug. België had meer de bal, die ging vlotter rond. Maar grote kansen heeft dat ook nog niet opgeleverd. Een afgeweken voorzet van Doku was ongeveer het gevaarlijkste. Samen met een plaatsbal van de Kuiper, niet al te moeilijk gepareerd door doelman Diaw. Dus werk aan de winkel voor de Belgen. Willen ze niet na de 16e finales straks het vliegtuig op moeten naar huis. Want Senegal leidt bij de rust met 1-0 hier in Seattle.
0: Dank je, Peter. En die tweede helft is live te volgen, zometeen op Radio 1. Op Linkeroever in Antwerpen mag een aantal bewoners van het appartementsgebouw vannacht thuis gaan slapen. Het gaat om bewoners van het deel van het gebouw waar het vanochtend niet heeft gebrand. De brandweer heeft elk appartement gecontroleerd of het veilig en stabiel is. Voor de bewoners die niet naar huis kunnen en nergens terecht kunnen, is er vanaf morgen opvang, dat vertelt de syndicus van het gebouw.
2: Als syndicus hebben wij gezorgd dat er opvang is in Hotel Beveren in Van der Valk. Voor iedereen, zodanig dat al die mensen een klein beetje bij elkaar kunnen zitten. En er is eigenlijk gezorgd dat er 20, 30 kamers vrij zijn. En dan ook de volgende dagen of weken of maanden, naar gelang, ja, de werken zullen duren, hè, om het terug in orde te krijgen.
0: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen zowat 50.000 autokeuringen minder gebeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal tweedehandskeuringen is afgenomen met ruim 7.000. Het zijn cijfers van GOKA Vlaanderen, de sectorfederatie voor keurings- en rijexamencentra. De sterke afname is volgens GOKA het gevolg van een beslissing van de vorige Vlaamse regering dat auto's nog maar om de 2 jaar moeten gekeurd worden. Het weer vannacht wat wolken, het koelt af tot 17 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Op het WK voetbal speelden de Rode Duivels tegen Senegal voor een plekje in de achtste finales. We zitten daar in de slotfase van de reguliere speeltijd. We luisteren even mee live met Peter van der Bent.
2: Het is echt sotjes.
3: Ja, zo is het inderdaad. De luisteraars van het radionieuws, aan hen kan ik melden dat we hier een onmogelijke verrijzenis van de Rode Duivels hebben meegemaakt. Met name 2-0 achter. Alles leek reddeloos verloren na het tweede doelpunt van Sar. Meteen bij het begin van de tweede helft was ook al een kans geweest voor Diarra. En de Belgen gaven op geen enkel moment de indruk dat ze nog zouden kunnen terugslaan. Alles leek verloren voor de Rode Duivels. De terugreis leek al geboekt. En dan ineens in de laatste 5 minuten toch weer de kopbal. Nee, wat zeg ik, de tip in van Romelu Lukaku en de gelijkmaker van Youri Tielemans op een voorzet van Trossard. 1 minuut voor het einde na een flater van de Senegalese doelman. En zo ineens, onmogelijk geacht, vrezen uit de doden, gaan de Belgen zo meteen verlengingen spelen hier in Seattle bij 2-2 tussen Senegal en België.
1: Ja, die wedstrijd is live te volgen op Radio 1 en op VRT1. Op Linkeroever in Antwerpen kan een aantal bewoners van het appartementsgebouw vannacht thuis gaan slapen. Het gaat om bewoners van een deel van het gebouw waar het vanochtend niet heeft gebrand. De brandweer heeft elk appartement gecontroleerd of het veilig en stabiel is. Voor de bewoners die niet naar huis mogen en nergens terecht kunnen, is er vanaf morgenavond opvang in een hotel. De balans is zwaar met 5 doden. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast. Dat vertelt de syndicus van het gebouw.
4: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Was dat op hoogspanningsleiding of was dat op laagspanning? Dat weten we niet. Maar daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan. Maar ik ben geen branddeskundige natuurlijk, hè.
1: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen zowat 50.000 autokeuringen minder gebeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal tweedehandskeuringen is afgenomen met ruim 7.000. Het zijn cijfers van GOCA Vlaanderen, de sectorfederatie voor keurings- en rijexamencentra. De sterke afname is volgens GOCA het gevolg van een beslissing van de vorige Vlaamse regering dat auto's nog maar om de 2 jaar moeten worden gekeurd. In Amsterdam is de afschaffing van de slavernij herdacht, dit jaar 163 jaar geleden. Met onder meer Suriname en de eilanden in het Caribisch gebied blijft Nederland worstelen met het koloniale verleden. Er zijn vanavond kransen neergelegd voor de slachtoffers van slavernij. En in een toespraak hekelde premier Rob Jetten het wijdverspreide racisme dat nu nog altijd aanwezig is. Hij verwees onder meer naar de racistische bagger die enkele spelers van het Nederlandse elftal over zich heen hebben gekregen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. En in Venezuela en Zuid-Amerika gaat een periode van 7 dagen van nationale rouw in. Komende nacht is het een week geleden dat verschillende aardbevingen grote schade hebben aangericht. De dodentol is opgelopen tot bijna 2300. Bijna 13.000 mensen zijn gewond geraakt. Zowat 50.000 Venezolanen zijn vermist. Het weer vannacht wat wolken, het koelt af tot 17 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en tot 24 graden. Zo woensdag 1 juli zit erop. Een goede nacht.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: koffer gestolen in Kreta.
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
2: Clara Life.

0: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Clara Live.